0: België. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw

0: goodbye.
1: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dat gaat zo werken, die wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Je luistert naar Flevoland.

Limburg tot Tulpenvelden, van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Bureau Gelijke Behandeling Flevoland wijt dalende homo-acceptatie aan social media. En bloemen- en plantentelers Noord-Oostpolder zijn bang dat hun omzet terugloopt als de BTW omhoog gaat. Meer nieuws de komende 3 uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer.

0: Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
2: Ja, goedemorgen en fijn dat je erbij bent op deze dinsdag, de 22e september van het jaar 2026. Leo, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jorien.
2: Wat drink jij?
3: Gewoon. Wat is gewoon? Zwarte thee, English blend.
2: Je drinkt thee? Ja, dus ja? Dan ben je niet goed bezig.
3: Nou, wat nu weer?
2: Het is vandaag de nationale dag van de koffie, Leo. Dus dan moet je niet aan de thee zitten.
3: Nou, dan heb ik nieuws voor je. Ik schakel zo meteen over. Maar kijk, dat doe jij nooit, hè?
2: Goed zo. Nee, want ik drink geen koffie. Ik vind het echt heel vies.
3: Ja, op een gegeven moment probeer je als ouders, zeg je tegen je kinderen, wil je ook een bakje op een bepaalde leeftijd. Hebben jouw ouders dat ooit gedaan?
2: Nee?
3: Nooit een kopje koffie voorgezet met veel melk en suiker om te beginnen?
2: Ik heb het zelf wel geprobeerd met melk en suikers. Alle combinaties, maar ik sla dat over. Vandaar, maar goed, oké, jij gaat gelukkig nog wel aan de koffie, gelukkig. Ja, maar jij schakelt nog over. De Nationale Dag van de Koffie.
3: Heerlijk.
2: Zometeen in het nieuws hebben we het over acceptatie van homo's. Nou ja, je hebt de cijfers wel meegekregen natuurlijk. Dat is schrikbarend gedaald, vooral onder jongens. Nog maar 22% van de jongens zegt van homoseksualiteit, ja, dat is heel normaal, is niks mis mee.
3: Ja.
2: Daar hebben we zometeen een reactie op en we hebben ook nog meer nieuws. Dat hebben we het over bloemen en planten.
3: Ja, die BTW heeft het kabinet aangekondigd met Prinsjesdag op bloemen, sierplanten, dat allemaal. Dat waar je allemaal blij van wordt in en om het huis, dat moet van 9% naar 21%.
2: Ja, en ik snap daar nou helemaal niks van. Nou hebben we allemaal campagnes. Tegels eruit, planten erin.
3: Ja.
2: Groen, hittestress, veel planten in je tuin
3: groen
2: en bomen.
3: Cool,
2: en dan ga je de BTW verhogen.
3: Ja.
2: Nou ja, goed. Straks reactie ook daarop.

0: Marco mag blijven, iedereen mag blijven. Je hoeft niet naar huis vannacht.
1: Het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland is zwaar teleurgesteld nu uit onderzoek blijkt dat de acceptatie van homo's onder jongeren sterk is gedaald. Middelbare scholieren in Nederland denken veel negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden.
0: De daling is het grootst onder jongens, van 40% naar 22%. Directeur Teunis Ruitenbuis van het Bureau Gelijke Behandeling.
2: Ik was zelf wel een beetje dat ik dacht, dat is ook wel weer ontmoedigend om dat nieuws te krijgen. Wij werken zo hard, zeg maar, om juist het tegenovergestelde effect hiervan te bereiken. Ja, dan zakt de moed wel even in je schoenen als je dat dan hoort. Ja.
3: En wat schokte je het meeste?
2: Nou, de enorme verschuiving. Dus het is niet een beetje minder geworden of een beetje meer. Maar het is echt gehalveerd en echt met tientallen procenten afgenomen. Dat vind ik wel echt enorm.
3: Hoe denken jullie dat het komt?
2: Ik denk dat de invloed van sociale media hierin ook heel groot is.

0: gaat niet over links of rechts. Het gaat gewoon dat elk mens mag zijn wie die is.
1: Wat kunnen jullie eraan doen als gelijke behandeling Flevoland?
0: Ja, ik denk gastlessen, dat is wel een heel belangrijk onderdeel van het preventieve werk dat wij doen. En daarin maken wij...
1: Op scholen.
0: Op scholen, zeker. En dat gaat van alle niveaus. Dus we beginnen in groep 1 en dat gaat door tot aan het hbo. En dus ook in het werkende leven bij professionals. En de beweging die wij maken is heel erg van losse gastlessen naar lessenseries. Zodat je ook terugkomt in een klas. En dat je leerlingen ook letterlijk meer tijd geeft eigenlijk om ergens over na te denken. Erop te reflecteren, daarop te reageren. En daarbij willen we eigenlijk ook graag verder kijken dan alleen de leerlingen in de klas. En dus ook ouders erbij betrekken op een ouderavond. Hoe zitten die daarin op bepaalde thema's zoals racisme of seksuele diversiteit. Maar ook docenten, want die kunnen best wel eens handelingsverlegenheid ervaren. Dat ze denken, oh, net als de manosfeer is dan een relatief nieuw thema. En dat ze denken, ja, hoe ga ik daarmee om? Dus ja, ik zou ook willen oproepen voor mensen die voor de klas staan. Weet ons te vinden. Wij zijn een voorziening. Je kan ook een adviesvraag bij ons neerleggen. En niet alles hoeft geld te kosten. En wij denken graag met iedereen mee.
2: Dat was Teunis Ruitenbuis van het bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Verslaggever Marielle Bakker die sprak met hem.

0: fietsen afgelopen weekend op Vlieland.
1: Heb je gefietst op Vlieland?
0: Ja, dat was tegen de wind in. Windkracht 6. En dan was door die duinen heen flink omhoog. Nou, toen heb ik ook weer even aan dit nummer gedacht. Ik denk, mijn lichaam is helemaal niet klaar voor, joh.
2: Al die spieren.
0: Dan gaan we naar het weer met Alfred Snoek. Alfred, krijgen we nog wat zon vandaag?
3: Het is nog maar de vraag of we vandaag ook echt wel de zon gaan zien in Flevoland. De bewolking heeft deze ochtend namelijk echt de overhand. En uit het wolkendek kan in het noorden van de provincie ook af en toe een spatje regen vallen. Dus ja, de zonnebril die kan vandaag denk ik wel thuis blijven. Al kan de zon misschien later vandaag in het zuiden van de provincie af en toe doorbreken. Als het gebeurt is het vooral in de hoek bij Almere. Daar kan de zonnebril vanmiddag misschien nog wel even worden opgezet. Maar in Emmeloor bijvoorbeeld zou dat niet het geval zijn. Het is overigens niet koud. De temperatuur loopt op naar 18 tot 20 graden. En bij dit alles staat ook maar weinig wind. Gemiddeld windkracht 2 uit westelijke richtingen. Dus ja, dat is niet echt een stevige wind. In de loop van de komende week komt de zon er wel weer wat vaker bij. Morgen heeft de bewolking opnieuw wel weer de overhand. Maar denk ik dat de zon zo nu en dan wel iets beter te zien is. In de avond naar donderdag trekken een paar buien over de provincie heen. Donderdag, dan komt in de middag de zon er echt beter bij. Dat is ook de opmaat voor mooi nazomerweer vanaf vrijdag. Want onder leiding van een hoogdrukgebied wordt het een stuk zonniger. Vrijdag is het 20 graden. Zo richting zaterdag en zondag wordt het zelfs 22 graden.
0: Dat klinkt helemaal fijn. Dankjewel, Alfred.
4: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Love Is All, Roger Glover en Friends.
1: Ondanks stevige protesten staat het zwart op wit in het belastingplan van het kabinet. De BTW op bloemen en planten gaat omhoog van 9 naar 21%. De Tweede en Eerste Kamer moeten die verhoging nog goedkeuren, maar de bloemensector vreest het ergste.
0: Bloementeler Dirk van Diepen van Flevo Flora in Marknesse zag de BTW-verhoging al aankomen.
2: Ja, dat was wel even schrikken. Wij wisten dit natuurlijk al wel wat langer, omdat de plannen bij het kabinet hier het al langer over speelden. En dit was dan ook niet een donderslag bij helder hemel, maar dit is wel schrikken dat ze het nu door willen gaan zetten.
3: Ja, wat betekent het voor jullie?
2: Dit zal toch wel wat omzetderving voor ons gaan betekenen. En hoeveel vind ik nog moeilijk te zeggen. Maar een groot deel van onze afzet dat blijft in Nederland. En daardoor zal de consument gewoon 9% meer BTW gaan moeten betalen. En dat is de vraag of ze daartoe bereid zijn.
3: En het geldt niet alleen voor gewoon bloemen, maar het is heel breed, hè?
2: Bloemen, planten, ja. Wij kweken hier tuinplanten. En wij zitten nu nog in een BTW-tarief van 9%. En die zal ook naar de 21% dan gaan.
3: Ja. Zal het sommige bedrijven de kop kosten? Wat denkt u?
2: Ja, dat vind ik heel lastig te zeggen. Ik denk bedrijven die gericht zijn op Nederland alleen als afzetmarkt, daar zal het zeker omzetderving, een groot deel omzetderving gaan geven. En of dat de kosten de kop gaat kosten, vind ik lastig te zeggen. Ja. Voor ons is dat, we hebben een deel export ook naar verdere delen in Europa. Daar zal dus de BTW verlegd worden. Maar onze afzet, 50% blijft in Nederland ongeveer. En dus zij zullen daar ook wel een stukje omzetderving van gaan krijgen.
3: Ja. En jullie kunnen niet deze tegenvaller eigenlijk in de prijs verwerken, dat de prijs hetzelfde blijft voor de consument?
2: Als wij nu nog extra verhogingen gaan doorvoeren, dan wordt het nog duurder voor de consument. En dan zijn we denk ik, dan zullen we nog meer omzetverlies gaan krijgen, omdat de consument dat niet meer gaat of kan betalen.
3: Dus jullie willen jullie prijs houden wat het is nu?
2: Ja, maar dat is. Wij rekenen altijd met een prijs exclusief BTW. En in de winkel staat het altijd inclusief BTW. En wij weten dus niet welke winkelprijzen er bij onze klanten in Nederland in de winkel staan.
3: En is het terecht? Want het is toch een soort luxe goed?
2: Ik vind het niet terecht. Wij vinden natuurlijk als eigenaren, ondernemers, dat dit een eerste levensbehoefte is. Is ook bewezen dat groen gelukkiger, gezonder maakt. Dus ja, wij vinden het zeker niet terecht. En wij hopen hier ook nog wel dat het kabinet op andere gedachten te kunnen brengen.
1: Dat was bloementeler Dirk van Diepen in gesprek met verslaggever Marielle Bakker.
0: Zou jij dat bosje nog meenemen als er een paar euro bij komt?
1: Ja? Ja, absoluut.
0: Want je wordt er gewoon
1: niet voor mezelf, voor andere mensen.
0: Ja. Ik vind het toch thuis ook wel gezellig, een bos bloemen op tafel?
1: Nou, ik koop ze eigenlijk niet zo vaak voor mezelf, moet ik zeggen.
0: Oh?
1: Nee. Maar gewoon lekker veel planten ook in de tuin.
0: Ja, dat vind ik ook belangrijk.
1: Dat is ook belangrijk.
0: En bomen en struiken.
1: Zometeen hebben we het over wat berichten uit binnen- en buitenland. En steeds meer ouders van jonge kinderen doen een EHBO-cursus. En bij ons in de studio staat Daisy. Want Daisy zit morgen op deze plek waar ik nu zit. Daisy, misschien kun je even aan die kant. Want dan kun je achter de microfoon kruipen. Want jij bent in verwachting van je eerste kindje.
4: Ja, dat klopt.
1: Dus ik moest meteen aan jou denken. Nu ik dit zeg, steeds meer ouders van jonge kinderen doen een EHBO-cursus. Zou jij dat misschien ook gaan overwegen dan? Of?
4: Ja, ik heb er wel eens vaker bij stilgestaan. Dat ik denk van ja, het lijkt me toch wel fijn om te weten dat als een kindje ergens in stikt of zo, dat je gewoon meteen weet hoe je dat moet gaan doen.
1: Ja, dat je meteen kunt handelen.
4: Ja.
1: Oké, daar hebben we zometeen dus wat nieuws over.

0: Bassie toch al. Wou dat beest van Meghan Trainor. En dan de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, de Nederlandse koepel van drinkwaterbedrijven wil zo snel mogelijk een Europees totaalverbod op het gebruik van PFAS. Naast Europese regels moet er volgens de vereniging ook een nationaal lozingsverbod komen, zodat er geen PFAS meer in het drinkwater terecht kan komen.
2: Totaalverbod ervoor zorgen dat er geen PFAS meer het milieu inkomt, dat we ons milieu niet meer blijven vervuilen. Dat doen we al decennia lang inmiddels. We weten precies wat de schadelijke gevolgen zijn. Dus hoe sneller we stoppen met het gebruik van PFAS, hoe sneller we voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt, hoe sneller we het probleem ook weer voor een deel in ieder geval uit de wereld
1: helpen. Greenpeace stelt dat er, tenminste ik denk dat dat er achteraan komt, dat woord. Ja. Ja. Greenpeace stelt dat er in ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater te veel PFAS zit. Toch is het Nederlandse kraanwater gewoon veilig om te drinken, zeggen de waterbedrijven.
0: Wat moet je doen als je kind geen lucht meer krijgt bij een bloedende wond of koortstuipen? Nou, steeds meer ouders van jonge kinderen doen een EHBO-cursus. Het Rode Kruis, een van de grootste aanbieders van de EHBO-cursussen, zag het jaarlijks aantal cursisten in 3 jaar stijgen van 9 naar 15.000.
3: We horen heel vaak dat ouders iets hebben meegemaakt waarbij ze niet wisten wat ze moesten doen. En dan vervolgens, ja, of ze hoorden bijvoorbeeld van een andere ouder dat die niet wisten wat ze moesten doen. En dat is vaak voor mensen de trigger om toch zo'n EHBO-cursus te gaan volgen.
0: De cursussen worden op meer dan 20 plekken in het land gegeven en worden soms vergoed door de zorgverzekering.
1: Op meer dan 20 plekken?
0: Ja. Yes.
1: Dat zijn er toch echt veel meer. Wat is het nou voor een raar aantal, 20? Goed, het...
0: moet je nog een kleren
1: rijden? Ja, precies.
0: We gaan nog even naar school.
1: Ja, op de universiteitscampus van Groningen komt de eerste AI-supercomputer van Nederland. Daar kunnen over ruim een jaar ondernemers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en overheden straks eigen AI-modellen en AI-toepassingen ontwikkelen, zegt de staatssecretaris van Digitale Economie.
4: Dat is belangrijk omdat dat die rekenkracht geeft. Dat geeft de snelheid eigenlijk om hier te kunnen trainen. Dus om al die mooie ideeën die hier al in Groningen leven, om die ook echt snelheid te geven.
1: Ja, het Rijk en de EU betalen mee aan de AI-supercomputer om zo minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse tech-giganten als Google. Zou dat kosten, zo'n computer?
0: Geen idee. Ik denk dat je...
1: Misschien weet Sonny dat, onze AI-deskundige.
0: Ja, die komt om 7:30.
1: Nou, dat gaan we even vragen.
0: Maar het lijkt mij iets om per uur te huren, toch? Dat je om de beurt een stukje rekencapaciteit krijgt.
1: Nou, nee, ik denk dat dat ding komt daar gewoon te staan.
0: Ja, dat wordt maar als jij er een gebruik van wilt maken...
1: Oh, als jij hem wilt huren voor een uurtje.
0: Ja, en dacht je dan een bedrag
1: krijgt. Ja, ik denk dat jij in het hoogste tarief valt.
0: Zal wel weer. Had jij huis vroeger trouwens?
1: Nee.
0: Oh, ik ook niet. Wat komt terug na 13 jaar? Mediahuis Nederland breekt het weer terug. 10 miljoen Nederlanders hadden het. 22 jaar geleden werd het opgericht. 10 miljoen? Nederlanders gebruikten, ja.
1: Dat is echt heel veel.
0: Ja, dat was dan toen meer dan de helft.
1: Zo.
0: En nu nog steeds. Bericht staat in de Telegraaf, die hoort ook bij Mediahuis Nederland. Onder meer de dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop, de glitterplaatjes, komt allemaal terug. De vernieuwde versie van huiswerk volgens de Telegraaf zonder verslavende algoritmes.
1: Kijk.
0: Die erop gericht zijn gebruikers zo lang mogelijk te laten scrollen. Oh ja, dat je misschien een keer aan het einde van je lijstje bent. Dat het even klaar is. Dat zou mooi zijn als ze dat in zouden bouwen.
1: Nou, dat is mooi. Dat scheelt.
0: En misschien wordt het ook wel lekker Nederlands. Hè? Dat je denkt van, ach, dat hoort typisch bij ons land. Zegt dat daar eens. De berichten van buiten Flevoland.
5: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
6: Mudmasters.
5: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
6: Mudmasters.
5: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Bureau Gelijke Behandeling in Flevoland is teleurgesteld over de gedaalde homo-acceptatie. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. Directeur Teunis Ruitenbuis van het bureau wijst naar de social media.
8: Ik denk de invloed van de manosfeer, ook daar, is heel groot en groeiend. En ik denk ook... In de echte wereld, als je kijkt naar de politiek, dan denk ik dat dit ook een thema is wat heel sterk gepolitiseerd wordt. En dat zou eigenlijk helemaal niet moeten, want het gaat om mensenrechten.
0: Bloementelers in Noordoostpolder zijn bang dat hun omzet flink daalt nu het kabinet de BTW op sierbloemen en tuinplanten verhoogt. Die moeten volgens de regering van 9% naar 21%. Maar ja, zullen de bedrijven failliet gaan?
9: Ja, dat vind ik heel lastig te zeggen. Ik denk bedrijven die heel gericht zijn op Nederland alleen als afzetmarkt. Daar zal het zeker omzetderving, een groot deel omzetderving gaan geven. En of dat de kosten de kop gaat kosten, vind ik lastig te zeggen.
0: Zij bloementrailer Dirk van Diepen van Flevo Flora en Mark Nessen. De Tweede en de Eerste Kamer moeten de btw-verhoging nog officieel goedkeuren. De renovatie van de Kadoelenbrug in Noordoostpolder wordt duurder dan gedacht. Het gaat om 400.000 tot 800.000 euro extra, zegt het gemeentebestuur. De brug is 85 jaar oud. De kosten gaan omhoog omdat alles duurder wordt door de oorlog tussen de VS en Iran. De brug is ook later klaar. Het wordt nu eind november. De politie in Rotterdam heeft een 18-jarige Lelystedeling aangehouden. Hij zou een vuurwapen bij zich hebben gehad. De man uit Lelystad werd tegelijk met vier anderen opgepakt. Bij hun aanhouding heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder een gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. De inzittenden raakten niet gewond. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De dag start toch wel met vrij veel bewolking. Uit wolkendek kan in het uiterste noorden zelfs een klein spatje regen vallen. In de loop van de dag wordt het wat vriendelijker, maar de bewolking houdt toch echt de overhand. Als het al gebeurt, dan is het vooral in de hoek bij Almere. Daarbij loopt de temperatuur op naar 18 tot 20 graden. En daarbij is het ook maar weinig wind. De komende dagen krijgt de zon het steeds wat makkelijker. Woensdagavond kunnen wel een paar buien vallen, ook donderdag is dat het geval. Maar zo richting het weekend schijnt de zon vaak en dan wordt het 20 graden.
1: Zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over het gemeentehuis van Zeewolde. Dat wordt gerenoveerd. Maar ja, voordat ze aan de slag kunnen, moeten er nog wat beestjes uit het gebouw. Wat voor beestjes dat zijn, hoor je zo.
7: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Terug naar de jaren 80 met de Simple Minds en Don't You Forget About Me. Het is ruim 7:08.
1: Voordat het gemeentehuis in Zeewolde gerenoveerd kan worden, moeten eerst de beschermde vleermuizen uit het gebouw. De verbouwing begint volgend jaar.
0: Deze week worden er maatregelen getroffen om de vleermuisfamilies weg te krijgen.
2: Tijdelijke woningen.
3: Ja, klopt. Ja. Je moet ze verhuizen.
4: Naar tijdelijke woningen dus. Maar hoe krijg je 6 verblijven van 2 verschillende beschermde vleermuissoorten verhuisd?
3: Uiteindelijk lijkt het een beetje op een vleermuisglijbaan. Deze stappen nu dicht. En zometeen vanavond, als het weer goed is, dan kan de vleermuis door deze openstoot van naar buiten glijden. En omdat het plastic bakje glad is, kunnen ze niet weer inkomen. En gaan ze andere plekken zoeken in die kastjes die we daar op hebben gehangen.
4: Een uitwijkmogelijkheid in deze nieuwe kasten. Maar waarom zien ze eruit als een soort dambord?
5: De reden dat ze zwart en wit afwisselend zijn heeft eigenlijk te maken met het creëren van microklimaten. Dus de ene zal iets heter worden dan de andere. Dan hebben vleermuizen ook nog keuze in welke ze eventueel willen gaan zitten.
2: Maar hoe weet je dan zeker dat ze daar naartoe gaan? Hoe kan je bijvoorbeeld zien dat ze daar daadwerkelijk al in zitten?
3: Nou, dat is natuurlijk ook altijd de vraag van hoe gaan ze daar gebruik van maken?
4: En er is goed nieuws. Er zijn al vleermuizen verhuisd.
3: Die kast die eronder hangen, liggen kleine uitwerpselen op, zeg maar. Dus je weet dat ze erin zitten. En soms zie je ze ook gewoon hier aan de muur hangen, die bij uitwerpselen of gewoon op de grond.
1: Ja, dat is vrij simpel.
0: Dan weet je het, hè?
1: Ja, dan is het te zien, inderdaad.
0: Dat zou het zijn. Je hoort een reportage vanuit Zeewolde.
6: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Daar komen we nu even voorbij. Alex Warren en de Passenger. Zometeen, wat hebben we gisteravond gemist op Radio en TV? Jolien, wat hebben we gemist?
1: Nou, in Langs de Lijn en Omstreken ging het over The Sound of Music. Die fantastische film, maar ook musical natuurlijk. Mm-hmm. En daar is een museum over geopend. Mm-hmm. Ja, en waar dat museum staat, dat hoor je zometeen. Maar eerst muziek van Bluff en Nielsson, Mannenharten.

0: van die gezellige film. Bluff en Nielsen. En wat hebben wij gisteravond gemist op radio en tv?
1: In Nieuwsuur ging het over de sancties die de Amerikaanse president Donald Trump heeft voorbereid tegen het internationaal strafhof. Nou, die volgen nog. Het is nog niet bekend wat de sancties inhouden. Senator Tekke Panman schreef voor de Raad van Europa een rapport over het strafhof. En volgens hem hebben de aangekondigde sancties nu al grote gevolgen.
2: Ja, dat heeft nu op dit moment grote impact op de personen die er werken, met name rechters en openbaar aanklagers en hun familie. Dat zij beperkte toegang hebben tot financiële instellingen, tot hun bankaccounts en betalingsverkeer, maar ook verzekeringen.
1: Zo, dat is vrij heftig, ja. Een van de adviezen uit het rapport van Panman is een blokkeermechanisme.
2: Dat betekent eigenlijk dat alle sancties en bedreigingen van buiten de EU die betrekking hebben op instanties en bedrijven binnen de EU, dat die niet mogen worden uitgevoerd binnen de EU. Dus dan scherm je eigenlijk de organisaties en bedrijven scherm je daarvoor.
0: En er zat nog meer in Nieuwsuur. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde in dat programma dat de asielnoodopvang voor kinderen beter moet. Kinderen hebben nu te maken met onveilige leefomstandigheden die ernstige risico's opleveren voor hun ontwikkeling. Voorzitter Chris van Dam van de Onderzoeksraad legt uit waarom dit onderzoek verandering moet brengen.
3: Omdat wij niet alleen zelf hebben gekeken, kloppen die rapporten wel? Hè? Is het wel echt onveilig? Want zo eigenwijs zijn wij dan als onderzoeksraad. Maar dat we vervolgens ook ons de vraag hebben gesteld, hoe kan het nou dat er zoveel rapporten zijn en dat er eigenlijk zo weinig verandert? En dat betekent dus eigenlijk dat we een soort bestuurlijke analyse hebben gemaakt van wat is er dan de afgelopen jaren. Ja, waarom zijn we met z'n allen zo stoïcijns gebleven eigenlijk, ondanks die nood die in die rapporten geklaagd wordt?
1: Ja, misschien omdat iedereen alleen maar met die rapporten bezig is.
0: Ja, daarna moet er wat gebeuren.
1: Ja.
0: Dat zegt meneer Van Dam dus. En daarnaast doet de Onderzoeksraad voor de Veiligheid de dringende aanbeveling om binnen een half jaar de situatie van de kinderen in de asielnoodopvang te verbeteren.
3: Als je constateert dat kinderen in een onveilige situatie zitten, ja, dan kun je niet zeggen, nou jongens, over 10 jaar dan moet dat eens opgelost worden. Dus wij hebben ook wel geworsteld met die termijn. Maar wij vinden dat een termijn van 6 maanden... om daar per locatie te kijken wat moet er verbeteren, wat moet er veranderen om het veilig te maken, vinden wij een redelijke termijn.
1: In Langs de Lijn en Omstreken hoorden we meer over de Sound of Music. In Salzburg is een museum geopend over de legendarische hitmusical uit 1965. Roger Pluijm heeft een verzameling van 20.000 items. Dat vind ik op zich al knap.
0: No.
1: En een deel daarvan is dus te zien in Salzburg, in dat museum.
0: Pas niet helemaal dus.
1: Nou, dat weet ik niet. Zo'n verzameling is heel erg breed.
4: 200 posters, honderden verschillende LP's, laserdisc, beeldplaten, porseleinen borden, talloze krantenknipsels, allerlei prularia van souvenirdingen, cassettebandjes, cd's, nou ja, noem maar op, alles wat je kan verzinnen.
1: Bij de opening waren ook acteurs aanwezig uit de originele film. Roger werd als eregast bedankt voor zijn verzameling.
4: Tot slot werd er een brief voorgelezen van iemand die niet aanwezig was. En dat was namelijk Julie Andrews, want die is natuurlijk 91. En Nicholas Hammond, de acteur die Friedrich speelde, die las die brief voor. En toen kwam er een groot applaus. Nou ja, dat was het dan. Maar toen kwam de conservator nog aan het woord, Peter Hoestie. En die zegt, ja, we hebben nog een special thanks to our special guest, Roger Pluijm van de Netherlands.
1: Nou, wat ontzettend leuk zeg.
0: Ik zie een vakantiebestemming.
1: Ik zou hier wel naartoe willen. En dat heeft er ook mee te maken dat mijn moeder,
0: ja?
1: Nou, ik denk dat ze de film, nou, ik denk wel 40 keer heeft gezien.
0: Oh, zoveel?
1: Ja, die vond dat zo geweldig.
0: Hij heeft ook vaak uitgezonden,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja, dus, ja, en ze had dan de videoband. Hè, de
0: film. Oh, dat is makkelijk.
1: Ja, ja, ja, en alles meezingen. Dus, nou, alleen al daarom denk ik van, goh, zou ik wel eens heen willen. Dat was gisteravond op radio en tv.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Die kast die eronder hangen liggen kleine uitwerpselen op, zeg maar. Dus je weet dat ze erin zitten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Is ook bewezen dat groen gelukkiger gezonder maakt.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is ook wel weer ontmoedigend om dat nieuws te krijgen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Bureau Gelijke Behandeling Flevoland wijt dalende homo-acceptatie aan social media. En bloemen- en plantentelers Noordoostpolder zijn bang dat hun omzet terugloopt als de BTW omhoog gaat. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
8: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Dooral Negens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
10: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt. Degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
9: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Er waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn-Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
11: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
9: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst ben je 5 minuten langer onderweg. Nou, dat is alles alweer.
13: Dat ziet lekker op.
12: Dat dacht ik. Ik had het vorige uur had ik het over deze dag, dat het de Nationale Dag van de Koffie is.
13: Ja, schenk maar in. Lekker.
12: Maar het is ook nog eens de Werelddag zonder auto. Dus ik faal aan alle kanten vandaag. Ik drink geen koffie. Nee. En ik ben natuurlijk met de auto. Ja. Dan denk je natuurlijk, ja, want ik woon niet in Flevoland, dus ik moet een stukje rijden.
13: Dat kan ook niet anders, hè?
12: Nee, en tijdens deze dag worden automobilisten wereldwijd aangemoedigd om hun auto een dag te laten staan en te kiezen voor duurzame alternatieven. Nou ja, dan kun je wandelen, fietsen of het OV. Mm-hmm. Het OV zo vroeg, dat gaat hem niet worden. Nee. Fietsen is voor mij echt te ver. Nou ja, lopen, vergeet het maar.
13: Ja,
12: ik voel jou, wat je wil zeggen, je hebt toch de Nijmeegse gedaan, dat moet appeltje eitje zijn.
13: Nee hoor.
12: Nee.
13: Dat kan niet elke dag.
12: Dus, nou ja.
13: Begrijp ik.
7: kan.
12: Dat wilde ik je ook nog even meegeven.
7: Ja, nee, kijk, het is nu 7 uur, maar we beginnen al om 6 uur met het programma. En ik denk ook wel eens, ga eens een keer lekker met de bus naar het werk. Maar de enige bus die ik
12: zie...
7: Ja, dat denk
12: de
7: ik.
12: De bus?
7: Ja, als het regent en ik zit op de fiets, dan denk ik, goh, ik zou liever in de bus zitten.
12: In de bus?
7: Ja.
12: Je hebt toch een auto?
7: Oh ja, dat kan ook, maar soms is die ook uitgeleend.
12: Ja.
7: En dan zou ik de bus kunnen pakken. Maar de enige bus die ik onderweg zie is buiten dienst. En die zijn dan op weg naar hun eerste ritje.
12: Oké. Okay.
7: Die bussen zie ik elke dag.
12: Oké, okay. Ja, maar dat je al überhaupt dat je zin hebt om in de bus te zitten.
7: Ja, nee, het is een uiterste.
12: Oh, oké. Okay. Goed zo. Ik zou het dan lekker bij de auto houden.
7: Ja, wat gaan we doen in het nieuws?
12: We hebben het onder andere over homo-acceptatie. De cijfers heb je misschien wel meegekregen. Hè? Zeker onder jongens is dat flink gedaald. 22% van de jongens zegt van, ja, geen probleem, homoseksualiteit. Nou, dat zijn toch wel cijfers om je zorgen over te maken.
7: Ja.
12: Nou, dat doet Bureau Gelijke Behandeling Flevoland zeker. En daar hoor je zo meteen de reactie van.
7: Ik heb ook iets dat stijgt, misschien. De BTW op bloemen en planten.
14: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
15: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
16: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
14: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
17: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
18: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
21: Oma!
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
24: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
25: Interessant. Wat verdien jij dan?
24: Zo open bedoelen ze vast niet.
26: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
27: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
28: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
29: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Teleurgesteld nu uit onderzoek blijkt dat de acceptatie van homo's onder jongeren sterk is gedaald. Middelbare scholieren in Nederland denken veel negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden.
1: De daling is het grootst onder jongens, van 40% naar 22%. Directeur Teunis Ruiterbuis van het bureau Gelijke Behandeling.
2: Ik was zelf wel een beetje dat ik dacht, dat is ook wel weer ontmoedigend om dat nieuws te krijgen. Wij werken zo hard, zeg maar, om juist het tegenovergestelde effect hiervan te bereiken. Ja, dan zakt de moed wel even in je schoenen als je dat dan hoort. Ja.
3: Ja. En wat schokt je het meeste?
2: Nou, de enorme verschuiving. Dus het is niet een beetje minder geworden of een beetje meer. Maar het is echt gehalveerd en echt met tientallen procenten afgenomen. Dat vind ik wel echt enorm.
3: Hoe denken jullie dat het komt?
2: Ik denk dat de invloed van sociale media hierin ook heel groot is. En dan met name ook de deregulatie van sociale media. Hè. Dus je kan erop zetten wat je wil en er wordt toch niet meer zo heel snel weggehaald. En jonge mensen zitten natuurlijk heel veel op sociale media. Ik denk de invloed van de manosfeer, ook daar, is heel groot en groeiend. En ik denk ook in de echte wereld, als je kijkt naar de politiek, dan denk ik dat dit ook een thema is wat heel sterk gepolitiseerd wordt. En dat zou eigenlijk helemaal niet moeten, want het gaat om mensenrechten. Dus het gaat niet over links of rechts. Het gaat gewoon dat elk mens mag zijn wie die is.
3: Wat kunnen jullie eraan doen als Gelijke Behandeling Flevoland?
2: Ja, ik denk gastlessen, dat is wel een heel belangrijk onderdeel van het preventieve werk dat wij doen. En daarin maken wij
3: Op
2: scholen zeker. En dat gaat van alle niveaus. Dus we beginnen in groep 1 en dat gaat door tot aan het hbo. En dus ook in het werkende leven bij professionals. En de beweging die wij maken is heel erg van losse gastlessen naar lessenseries. Zodat je ook terugkomt in een klas. En dat je leerlingen ook letterlijk meer tijd geeft eigenlijk om ergens over na te denken. Erop te reflecteren, daarop te reageren. En daarbij willen we eigenlijk ook graag verder kijken dan alleen de leerlingen in de klas. En dus ook ouders erbij betrekken op een ouderavond. Hoe zitten die daarin op bepaalde thema's zoals racisme of seksuele diversiteit. Maar ook docenten, want die kunnen best wel eens handelingsverlegenheid ervaren. Dat ze denken, net als de manosfeer is dan een relatief nieuw thema. En dat ze denken, hoe ga ik daarmee om? Dus ja, ik zou ook willen oproepen voor mensen die voor de klas staan. Weet ons te vinden. Wij zijn een voorziening. Je kan ook een adviesvraag bij ons neerleggen. En niet alles hoeft geld te kosten. En wij denken graag met iedereen mee.
0: Teunis Ruiterbuis was dat van het bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Verslaggever Marielle Bakker sprak met hem.

0: Repeat it, Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Dan gaan we naar het weer en dat doen we met Wouter van Bennebeek. Wouter, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
1: Ja, het wordt heel mooi met flink wat zon en aardig hoge temperaturen, maar vandaag nog niet, toch?
2: Nee, dat klopt. Vandaag hebben we nog met veel bewolking te maken. En ja, dat komt eigenlijk door een noordwestelijke wind die vanaf de Noordzee waait. En daar ja, hebben we die wolken eigenlijk aan te danken. Nou, met name vanmiddag breekt heel af en toe de zon wel eventjes door, maar ja, meestal blijft het weerbeeld gewoon grijs. Met wel heel weinig wind. Waar doet het echt nauwelijks vandaag. Windkracht 1 of 2. En langs de grote meren af en toe even windkracht 3. En temperaturen daarbij, ja, rond normaal voor deze tijd van het jaar. Graad of 18. En ja, dat geldt eigenlijk ook voor vanavond en vannacht. Ook dan is het overwegend bewolkt. Met uiteindelijk temperaturen onder dat wolkendek die niet veel lager uitkomen dan zo'n 15 graden. Later zouden er wat meer opklaringen vanuit het westen binnen kunnen trekken. Maar ik denk dat het grotendeels grijs blijft.
1: Ja, maar het blijft wel droog, toch?
2: Het blijft wel droog, ja, okay. Zeker. Ja.
1: En morgen en de dagen daarna, hoe ziet dat eruit?
2: Nou, morgen overdag blijft het ook droog. Dan wel duidelijk meer zon, vooral tijdens de middaguren. Iets meer wind ook, daardoor wordt het wolkendek wat uiteengeblazen. Ook wat hogere temperaturen, een graad of 20. En ja, uiteindelijk levert dat dan morgenavond wel een enkele bui op. Misschien zelfs wel met onweer daarbij. En dat is wel tijdelijk, want de dagen daarna zien er eigenlijk heel mooi uit. Er breekt echt een lange zonnige periode aan vanaf donderdag. Donderdag zelf staat er nog een stevige noordwestenwind, maar de dagen daarna neemt de wind weer af. Warmt de lucht verderop overdag en komen we toch later in de week ruim boven de 20 graden uit.
1: Heerlijk. Heb jij al plannen?
2: Vooral werken.
1: Nou, misschien kun je dat nog veranderen. Want het ziet er wel heel geweldig uit vrijdag en richting het weekend. Wouter, dankjewel, hè.
2: Graag gedaan.
1: Ja, ondanks stevige protesten staat het zwart op wit in het belastingplan van het kabinet. De btw op bloemen en planten gaat omhoog van 9% naar 21%. De Tweede en ook de Eerste Kamer die moeten de verhoging nog goedkeuren. Maar ja, de bloemensector die vreest het ergste.
3: Bloementeler Dirk van Diepen van Flevo Flora en Mark Nessen zag de btw-verhoging al aankomen.
4: Ja, dat was wel even schrikken. Wij wisten dit natuurlijk al wel wat langer, omdat de plannen bij het kabinet hier het al langer over speelden. En ja, dit was dan ook niet een donderslag bij helder hemel, maar dit is wel schrikken dat ze het nu door willen gaan zetten.
5: Ja, wat betekent het voor jullie?
4: Dit zal toch wel wat omzetderving voor ons gaan betekenen. En ja, hoeveel vind ik nog moeilijk te zeggen. Maar ja, een groot deel van onze afzet dat blijft in Nederland. En ja, daardoor zal de consument gewoon 9% meer btw gaan moeten betalen. En dat is de vraag of ze daartoe bereid zijn.
5: En het geldt niet alleen voor gewoon bloemen, maar het is heel breed, hè?
4: Bloemen, planten, ja. Wij kweken hier tuinplanten. En wij zitten nu nog in een btw-tarief van 9%. En die zal ook naar de 21% dan gaan.
5: Ja. Ja. Zal het sommige bedrijven de kop kosten? Wat denkt u?
4: Ja, dat vind ik heel lastig te zeggen. Ik denk bedrijven die heel gericht zijn op Nederland alleen als afzetmarkt. Daar zal het zeker omzetderving, een groot deel omzetderving gaan geven. En of dat de kop gaat kosten, vind ik lastig te zeggen. Ja. Voor ons is dat, we hebben een deel export ook naar verdere delen in Europa. Daar zal dus de btw verlegd worden. Maar onze afzet, 50% blijft in Nederland ongeveer. En dus zij zullen daar ook wel een stukje omzetderving van gaan krijgen.
5: Ja. En jullie kunnen niet deze tegenvaller eigenlijk in de prijs verwerken, dat de prijs hetzelfde blijft voor de consument?
4: Als wij nu nog extra verhogingen gaan doorvoeren, dan wordt het nog duurder voor de consument. En ja, dan zijn we denk ik, ja, dan zullen we nog meer omzetverlies gaan krijgen, omdat de consument dat niet meer gaat of kan betalen.
5: Dus jullie willen jullie prijs houden wat het is nu?
4: Ja, maar dat is, wij rekenen altijd met een prijs exclusief btw. En in de winkel staat het altijd inclusief btw. En wij weten dus niet welke winkelprijzen er bij onze klanten in Nederland in de winkel staan.
5: En is het terecht? Want het is toch een soort luxe goed?
4: Ik vind het niet terecht. Ja, wij vinden natuurlijk als eigenaren, ondernemers, dat dit een eerste levensbehoefte is. Is ook bewezen dat groen gelukkiger, gezonder maakt. Dus ja, wij vinden het zeker niet terecht. En wij hopen hier ook nog wel dat het kabinet op andere gedachten te kunnen brengen.
1: Bloementeler Dirk van Diepen was dat. In gesprek met verslaggever Marielle Bakker.
3: Zometeen de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, dan hebben we het over de Nederlandse koepel van drinkwaterbedrijven. Die koepel wil zo snel mogelijk een Europees totaalverbod op het gebruik van

0: Kijk, dan loop je op straat en dan kom je ze tegen. De dames en heren van Shaka Tak.
1: Nu even tijd voor wat berichten van buiten Flevoland.
2: Ja, het is alweer 5 voor half 8. De ja. Nederlandse koepel van drinkwaterbedrijven wil zo snel mogelijk een Europees totaalverbod op het gebruik van PFAS. Naast Europese regels moet er volgens de vereniging ook een nationaal lozingsverbod komen, zodat er geen PFAS meer in het drinkwater terechtkomt.
3: Totaalverbod ervoor zorgen dat er geen PFAS meer in het milieu inkomt, dat we ons milieu niet meer blijven vervuilen. Dat doen we al decennia lang inmiddels. We weten precies wat de schadelijke gevolgen zijn. Dus hoe sneller we stoppen met het gebruik van PFAS, hoe sneller we voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt, hoe sneller we het probleem ook weer voor een deel in ieder geval uit de wereld
2: kunnen helpen. Greenpeace stelt dat er in ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater te veel PFAS zit. Toch is het Nederlandse kraanwater gewoon veilig om te drinken, zeggen de waterbedrijven.
0: Wat moet je doen als je kind geen lucht meer krijgt bij een bloedende wond of koortstuipen? Ja, steeds meer ouders van jonge kinderen doen daarom een EHBO-cursus. Het Rode Kruis, dus een van de grootste aanbieders, zag het aantal cursisten in 3 jaar stijgen van 9 naar 15.000.
4: We horen heel vaak dat ouders iets hebben meegemaakt waarbij ze niet wisten wat ze moesten doen. En dan vervolgens, ja, of ze hoorden bijvoorbeeld van een andere ouder dat die niet wisten wat ze moesten doen. En dat is vaak voor mensen de trigger om toch zo'n EHBO-cursus te gaan volgen.
2: Heb jij zo'n cursus gevolgd?
1: Ja, via Hartslag Nu.
2: En EHBO ook, toen je kinderen klein waren?
1: Oh nee, toen de kinderen klein waren niet. Nee, ik heb later Hartslag Nu, maar dat is alleen maar reanimeren en mond op mond.
2: Ja, maar geen EHBO-cursus voor je kinderen? Oh, oké. Ik snap het wel dat mensen dat doen. Ja, ja, dat is natuurlijk altijd handig.
1: Ik had die gedachte vooral als het weer kinderverjaardag was geweest. Dan heb je niet alleen je eigen kinderen, maar dan heb je dus ook 10. Dan denk je...
2: Ga jij zulke gevaarlijke spelletjes dan?
1: Ja, tuurlijk. Oh. Ja. En ze kwamen allemaal graag.
2: We gaan nog even naar Groningen. Oh, want ja, op de universiteitscampus daar komt de eerste AI-supercomputer van Nederland. Daar kunnen over ruim een jaar ondernemers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en ook overheden eigen AI-modellen en AI-toepassingen ontwikkelen, zegt de staatssecretaris van Digitale Economie.
5: Dat is belangrijk omdat dat die rekenkracht geeft. Dat geeft de snelheid eigenlijk om hier te kunnen trainen. Dus om al die mooie ideeën die hier al in Groningen leven, om die ook echt snelheid te geven.
2: Nou, het Rijk en de EU betalen mee aan die AI-supercomputer. Want ja, daar ben je minder afhankelijk van de Amerikaanse tech-giganten zoals Google.
6: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
13: Interessant. Wat verdien jij dan?
12: Zo open bedoelen ze vast niet.
14: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
13: doei-doei
15: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
14: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Het bureau Gelijke Behandeling in Flevoland is teleurgesteld over de gedaalde homo-acceptatie. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. Directeur Teunis Ruiterbuis van het bureau wijst naar de social media.
3: Ik denk de invloed van de manosfeer, ook daar, is heel groot en groeiend. En ik denk ook in de echte wereld, als je kijkt naar de politiek, dan denk ik dat dit ook een thema is wat heel sterk gepolitiseerd wordt. En dat zou eigenlijk helemaal niet moeten, want het gaat om mensenrechten.
2: Bloementelers in Noordoostpolder zijn bang dat hun omzet flink daalt nu het kabinet de btw op sierbloemen en tuinplanten wil verhogen. Die moet volgens de regering van 9% naar 21%. Maar ja, zullen de bedrijven failliet gaan?
4: Ja, dat vind ik heel lastig te zeggen. Ik denk bedrijven die heel gericht zijn op Nederland alleen als afzetmarkt, daar zal het zeker omzetderving, een groot deel omzetderving gaan geven. En of dat de kop gaat kosten, vind ik lastig te zeggen.
2: Zijn bloementeler Dirk van Diepen van Flevo Flora in Marknesse. De Tweede en Eerste Kamer moeten de btw-verhoging nog officieel goedkeuren. De renovatie van de Kadoelerbrug in Noordoostpolder wordt duurder dan gedacht. Het gaat om 400.000 tot 800.000 euro extra, zegt het gemeentebestuur. De brug is 85 jaar oud. Kosten gaan omhoog omdat alles duurder wordt door de oorlog tussen de VS en Iran. De brug is ook later klaar, het wordt nu eind november. De politie in Rotterdam heeft een 18-jarige Lelystedeling aangehouden. Hij zou een vuurwapen bij zich hebben gehad. De man uit Lelystad werd tegelijk met vier anderen opgepakt. Bij hun aanhouding heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
5: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf achter ChatGPT een dodelijke schietpartij had kunnen voorkomen. Daarbij schoot een vrouw 8 mensen dood en daarna zichzelf. Ze bereidde haar plan voor met behulp van ChatGPT. Op het Oktoberfest in München is een medewerker van een kermisattractie omgekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde. De inzittenden bleven ongedeerd. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht.
6: Goedemorgen, er staat een overwegend grijze dag op het programma in Flevoland. Heel af en toe kan de zon vanmiddag wel even doorbreken. Maar verder overheerst de bewolking en daardoor wordt het niet veel warmer dan een graad of 18. Nou, het is daarbij wel heel rustig weer met nauwelijks wind, windkracht 1 tot 2. En komend uit veranderlijke tot westelijke richtingen. Ook vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen bewolkt. Misschien dat het zuiden later met wat opklaringen te maken krijgt. En daar worden dan ook de laagste temperaturen verwacht met 11 of 12 graden. Onder de bewolking niet veel lagere minima dan een graad of 14. Nou, morgen moet de zon dan wel wat vaker tevoorschijn komen. Het wordt dan meteen ook een stuk warmer met zo'n 20 graden. En morgenavond kan er een enkele bui vallen.
7: Even kijken hoe het op de weg is. Vertraging op de A28, Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Ben je ruim 5 minuten langer onderweg. En tussen de afrit Ermelo en Strand Nulde ook op de A28 natuurlijk. Een kleine 10 minuten, de N50 en Noord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knopend Hattemerbroek. 5 minuten en de andere kant op Voorkampen. Ook daar zo'n 5 minuten oponthoud. Geldt ook voor de N305, het wordt gewoon saai. Dronten-Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde. En dan gaan we nog even terug naar de A9. Diemen-Amstelveen tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen. Er is een rechte rijstrook is daar afgesloten en dat betekent op dit moment 5 minuten oponthoud. Flitsers zijn niet gemeld, kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. En hij zit hier net aan tafel.
8: Hallo.
7: Ik zeg alvast Sonny de Leeuw, onze AI-deskundige uit Lelystad. En we gaan het met hem zometeen hebben over interessante AI-zaken weer.
1: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: De Emotions, om lekker weer wakker te worden. In Flevoland is wakker. Het is bijna 8:08.
1: Gemini, dat is het AI-model van Google, is tijdens een test zelf het internet opgegaan en heeft daar 3 bedrijven gehackt. Nou, eerder gebeurde dat al met andere AI-modellen natuurlijk.
0: Ja, je kunt je voorstellen, zorgen in AI-land over die snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Gelukkig hebben we hier onze AI-specialist Sonny de Leeuw uit Lelystad om zijn licht erover te laten schijnen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, meerdere topfiguren binnen de AI-sector zeggen nu, nou, we moeten de ontwikkelingen maar een beetje vertragen. Geloof jij ze?
2: Ja, eerlijk gezegd vind ik het nog best wel een lastige. Want inderdaad, zoals je het net nu weer zegt, Gemini is ook weer ontsnapt. Het was eigenlijk het enige vreemde eendje in de straat die nog niet was ontsnapt. Want je ziet alleen maar van dat soort artikelen voorbij komen van ChatGPT ontsnapt, Claude ontsnapt, Meta. Je ziet het alleen maar dat soort dingen voorbij komen. En er is op internet en tussen AI-experts is best wel wat ophef. Is dit nou marketing? Omdat ze willen laten zien dat ze hun AI-modellen zo intelligent zijn dat ze kunnen ontsnappen? Of is er echt daarachter nog een echt probleem wat er zit? En eerlijk gezegd, om alles weg te wuiven van, oh, dat is maar gewoon marketing en het valt allemaal wel mee, dat vind ik ook een klein beetje makkelijk. Dus ik ben wel van mening dat we nu wel op een punt zijn dat die AI-modellen zo slim zijn geworden, dat we echt wel even een klein beetje voorzichtig moeten doen, voordat het opeens wel rare dingen gaat doen. Nu, in dit geval is de schade nog beperkt. Maar je ziet het inderdaad ook tussen Amerika en China. En allemaal AI-onderzoekers die ook met uitspraken naar buiten komen. Het is wel een serieus onderwerp.
1: Dus meer regulering.
2: Ja, maar alleen meer regulering is ook weer een hele moeilijke. Want dat is ook wat mensen roepen de afgelopen tijd. Zoals Dario Amodei, de eigenaar van Claude en Anthropic, Elon Musk en heel veel andere partijen die roepen het ook al een hele tijd. Maar om dat daadwerkelijk te doen, is lastig. Want aan de andere kant heb je natuurlijk China. En als we hier zo in Amerika gaan vertragen met de ontwikkeling, dan gaat China ermee vandoor. Dus eigenlijk moeten ze samenkomen en samen zeggen van, hey, laten we ervoor zorgen dat dit gewoon veilig en verantwoordelijk gaat. Want als één van de twee het niet doet, gaat anderen mee vandoor.
1: Ja, ja, daarom zei Trump natuurlijk ook al meteen, hè, de Amerikaanse president, die riep meteen van, ah, is niet nodig om op de rem te trappen.
2: Ja, ja, hij zei, het enige wat we nodig hebben is een slimme president met een hoog IQ.
1: Oh, nou,
2: en ik denk dat we wat meer nodig hebben dan dat.
0: Maar Xi van China komt zo op bezoek in Washington, dus kunnen ze het erover hebben.
2: Ja,
0: toch?
2: Dat klopt.
0: En ze gaan een soort variant van de hotline gaan ze opzetten om elkaar te waarschuwen. Is dat een goede ontwikkeling? Dat je zegt van, nou, als er wat gebeurt, dan moeten we dat meteen over en weer vertellen.
2: Ja, ja, het was een voorstel wat Amerika heeft gedaan.
0: Ja.
2: En ik vind het wel een goed voorstel dat er in ieder geval nu wel wat collaboratie en wat samenwerking gaat zijn. En dat je niet een echt koude oorlog gaat hebben zometeen. Want dat is echt waar we nu sprake van hebben. Alleen in plaats van dat er wapens gemaakt worden in de Koude Oorlog, zijn er nu hele slimme AI-modellen. Maar eigenlijk zijn die slimme AI-modellen ook wapens als je ze gaat inzetten voor hacken. Dus er is nu gewoon echt een Koude Oorlog aan de gang. En dit vind ik nog wel een goed stapje, dat in ieder geval wat samenwerking is in plaats van dat het echt twee fronten zijn.
1: Ja, precies. Brengt me ook bij de vraag over een AI-onderzoeker die eerder deze maand ontslag nam.
2: Ja.
1: Bij Anthropic. Een van de grootste AI-bedrijven ter wereld natuurlijk. Volgens hem wil het bedrijf vooral het krachtigste AI-model bouwen. Ze spelen met onze levens, zei hij. Hij en ook andere veiligheidsonderzoekers die zeggen dat er meer dan 10% kans is dat AI binnen nu en 10 jaar alle mensen kan uitroeien.
0: Oh,
2: ja.
1: Ik had zoiets van, is het zo erg?
2: Ja. Ja, hij is ook niet de enige die weg is gegaan. Eigenlijk heb ik dit soort artikelen, zie ik de afgelopen 4 jaar alleen steeds meer vaker voorbij komen. En dan heb ik ook een vraag voor jullie terug. Als jullie een vliegtuig zouden instappen en jullie weten dat er 10% kans is dat het vliegtuig gaat neerstorten, zou je dan nog in het vliegtuig stappen?
1: Oei, ik vind 10% vind ik wel veel, ja.
0: Ja, dan niet meer.
2: Dan is 10% opeens heel veel.
1: Ja.
2: Nee. En nu zeggen deze AI-onderzoekers, wij denken dat er 10% kans is dat AI de hele mensheid gaat uitroeien. Dus het klinkt misschien als weinig kans, maar dit is natuurlijk gigantisch veel.
1: Ja, ik vond het heel schokkend.
2: Het is schokkend inderdaad.
1: Zeker, ja.
2: Ja. En hij is er dus weggegaan bij Claude. Eerder zag je ook al Jeffrey Hinton een beetje de godfather van AI wordt hij genoemd. Die ging 3 jaar geleden al weg bij Google. Dus dit soort dingen zie je steeds vaker voorbij komen. En het is wel belangrijk om er met natuurlijk nuance naar te kijken. En niet iedereen is hiervan van mening. Er zijn ook heel veel onderzoekers die zeggen van, hey, dat gaat nog een hele lange tijd duren of het gaat helemaal niet gebeuren. Dus het is niet dat iedereen in een doemscenario denkt. Maar het is wel een serieus onderwerp waar echt wel meer aandacht aan gegeven moet worden, naar mijn mening.
1: Maar in wat voor scenario denk jij dan? Ook wel in doemscenario's? Of...
2: Ja, ik zit er een klein beetje tussenin. Want eigenlijk de AI-wetenschappers die zitten ook gewoon echt 50-50. En er zijn aan beide kanten mensen die ik volg en die ik als hele intelligente mensen zie. Maar ze staan echt tegenover elkaar. En het lastige hiervan is, waar ze vooral bang voor zijn, is het stukje artificial general intelligence. Oftewel een AI dat even slim is als een mens en alles even goed kan doen. Dat die ook zometeen zichzelf kan verbeteren. En een betere AI-wetenschapper is dan alle andere AI-wetenschappers. En dan kan je spreken van onderwerps van recursieve zelfverbetering. En wat het eigenlijk inhoudt, is dat een GPT-6 zometeen een GPT-7 kan maken.
0: Dan doet
2: een GPT-7 een GPT-8 kan maken.
0: Aha.
2: En dat je in zo'n stroomversnelling gaat komen. Want wij mensen zijn natuurlijk beperkt tot onze tijd. En we moeten slapen, we moeten eten.
0: Ja.
2: Maar als je in plaats van 100 wetenschappers hebt op het topniveau, kan je opeens 1 miljoen of 1 miljard AI-wetenschappers hebben die niet hoeven te slapen, niet hoeven te eten. En die gewoon 24/7 kan laten werken. Dus ze zijn vooral bang voor dat hij zichzelf kan verbeteren. En dat we opeens 1000 jaar aan progressie opeens in 1 jaartje hebben.
1: Maar dat kun je natuurlijk ook op een heel positieve manier uitleggen, toch?
2: Zeker, zeker. Dus daarom zeg ik ook, je weet eigenlijk helemaal niet waar het naartoe gaat. Je ziet 2 fronten, zowel positieve mensen als negatieve mensen. En als AI zometeen slimmer is dan wij mensen, kan je eigenlijk ook niet voorstellen wat een slimmer wezen als motieven heeft.
0: Nee.
2: Dus dat is een hele lastige. En de vraag is ook nog überhaupt, gaat dit ook komen? Ooit komen? Want sommige mensen zijn ook van mening dat recursieve zelfverbetering nooit gaat gebeuren. Maar ook een heel groot kamp die denkt van wel. En okay, dan kan het weer 2 kanten op gaan.
0: Ja. Mag ik nog even afsluiten met een wat luchtiger onderwerp?
2: Ja, lijkt me goed.
0: Ja, Claire van Hane, die stopt na ruim 50 jaar met de stem van Bert uit Sesamstraat. De aanleiding is het overlijden van WMT Schippers. Hij was Ernie. Toen dacht ik, nou, er zijn een heleboel bandjes volgekletst door die twee als Bert en Ernie. Kan AI dat doorzetten?
2: Ja, of het kan, dat sowieso.
0: Okay.
2: En dat kan het eigenlijk al meer dan 4 jaar. 4 jaar geleden maakte ik zelf ook al deepfakes. Ik had alleen 5 minuten aan stemdata nodig. En dan kan ik iedereen zijn stem kopiëren. Dus het is nu al hartstikke goed mogelijk. En ik denk dat niemand een verschil zou merken. Alleen het juridische aspect is wat lastiger.
0: Oh.
2: Want er is niet per se een wet of regelgeving voor dat je iemands stem niet mag kopiëren. Maar het is wel een beetje een grijs gebied. Want in Nederland hebben we natuurlijk wel het portretrecht. Je mag niet zomaar iemands gezicht ergens voor gebruiken. Maar je hebt niet een soort portretrecht voor stemmen. Dus het kan technisch wel. Of het gedaan wordt, ja, dat weet ik niet. Het is een beetje grijs gebied.
0: Maar er is nog een probleem. Want Paul Hane kan nog zeggen, je mag mijn stem gebruiken voor die personages uit Sesamstraat. Maar Wim T. Schippers kunnen we het niet meer vragen.
2: Ja.
1: Nee, dat is waar. Maar dat is juridisch. Maar ik vroeg me ook nog af, Sonny. Want die acteurs staan dan in de studio. Er is een script. Bert en Ernie, noem ik het nu maar even. Je hebt natuurlijk ook zoiets tussen die acteurs die daar staan. Een bepaalde emotie en interactie. Dat wordt toch misschien wel wat lastiger met de AI, of niet?
2: Ja, absoluut. Helemaal als je inderdaad een mens tegenover een AI-systeem hebt. Ja, dat heeft absoluut niet dezelfde interactie als een mens.
1: Nee, spontane grappen en de opmerkingen begrijpen. Nee.
2: Exact. Dus, en dat is een stukje connectie natuurlijk, wat je dan waarschijnlijk als 2 acteurs samen hebt. En dat stukje connectie, dat is naar mijn mening iets wat ook een AGI nooit kan overnemen. En dat is iets mensunieks.
1: Nou, dan moet jij toch maar gaan doen, Leo.
0: Ja, en dan nog één, hè? Zijn er 2 nodig? Bert en Ernie.
1: Ja, nou ja, maar ik zie jou dat wel doen. Wie zou je willen doen, Bert of Ernie?
0: Nou, ik heb nog niet over die vraag nagedacht. Sorry.
1: Probeer het eens.
0: Bert of Ernie? Ja.
1: Nou, de volgende uur dan. Kun je even oefenen.
0: Sonny, hartelijk dank.
2: Graag gedaan.
0: Voor je commentaar en graag weer tot over 2 weken. zometeen.
1: Oh ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Dus dit was AI al wat dit hier overneemt, geloof ik.
0: Ja, was een beetje zacht AI.
1: Ja. Ja, dan hebben we het over zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
0: Ja.
1: En dan hebben we het over Nieuwsuur bijvoorbeeld. Want de Amerikaanse president Donald Trump die gaat sancties voorbereiden tegen het Internationaal Strafhof.

0: Danny Monsou en The Wrecking Ball. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv? Je had het over Donald Trump.
1: Ik ben eerst nog even door de krant aan het bladeren.
0: En dan,
1: een interessant artikel in de Telegraaf. HBO'ers cashen in zorg en onderwijs. Mm-hmm. HBO'ers die veel willen verdienen, die moeten voor het onderwijs of de gezondheidszorg kiezen. Toen dacht ik aan jouw dochter, want die heeft HBOV, verpleegkunde, gedaan.
0: Ja, in Almere, bij Windesheim.
1: Nou,
0: ja.
1: En ik heb een zoon die heeft de PABO gedaan. Nog 2-3 weken, dan krijgt hij zijn diploma. Maar hij zal wel aan de slag.
0: Mooi zo.
1: Dus ik moet zeggen dat startsalaris, dat zeg je nu al u tegen inderdaad.
0: En, ik vind dat salaris waar mijn dochter bij kwam, daar zeg ik ook u tegen.
1: Dus dat is ook een goede
0: zaak. De laatste tijd hoog opgetrokken.
1: Ja, zeker. Nou, er is ook hard voor gestreden.
0: Ja.
1: Door de mensen in het veld en door de vakken.
0: Heeft zijn effecten.
1: Zeker. Goed, dus dat viel me even op. Dat wil
0: maar
1: ik nog
0: zie
1: even
0: ik nou in de Telegraaf staan dat ze openen met Hives terugkomt?
1: Hives is terug, ja. Nieuwe versie. En dat is het mooie ervan, zonder verslavende algoritmes.
0: Oké.
1: Ik heb dat nooit gehad, Hive. Jij wel?
0: Nee, ook niet. Nee. Ik weet wel van bestaan en dat mensen daar druk mee waren. Toen dacht ik, zijn mensen daar druk mee?
1: Oh, dit hadden we ook nog. Nou, dan doen we dat volgende keer wel. Ik lees hier hardlopen met AI. Kan dat? Nou, het zal vast kunnen, maar op wat voor manier? Nou, ik zal het straks nog even opzoeken.
0: Okay.
1: Nieuwsuur inderdaad. Dat ging over de sancties die Donald Trump heeft voorbereid tegen het internationaal strafhof. Die volgen nog. Het is nog niet bekend wat die sancties inhouden. Senator Tekke Panman, die schreef voor de Raad van Europa een rapport over het strafhof. Volgens hem hebben de aangekondigde sancties nu al gevolgen.
2: Ja, dat heeft nu op dit moment grote impact op de personen die er werken, met name rechters en openbaar aanklagers en hun familie. Dat zij beperkte toegang hebben tot financiële instellingen, tot hun bankaccounts en betalingsverkeer, maar ook verzekeringen.
1: Een van de adviezen uit het rapport van Panman is een blokkeermechanisme.
2: Dat betekent eigenlijk dat alle sancties en bedreigingen van buiten de EU die betrekking hebben op instanties en bedrijven binnen de EU, dat die niet mogen worden uitgevoerd binnen de EU. Dus dan scherm je eigenlijk de organisaties en bedrijven scherm je daarvoor.
0: Hallo. Ja, in langs de omstreek hoorden we meer over The Sound of Music. In Salzburg is een museum geopend over de legendarische hitmusical uit 65. Roger Pluijm heeft een verzameling van 20.000 stuks en een deel daarvan is terug te zien in Salzburg. En zijn verzameling is erg breed.
3: 200 posters, honderden verschillende LP's, laserdiscs, beeldplaten, porseleinen borden, talloze krantenknipsels, allerlei prularia van souvenirdingen, cassettebandjes, cd's, noem maar op, alles wat je kan verzinnen.
1: Ik moet nu even bedenken, Leo, zit ik nu net te denken, kunnen we niet een liedje draaien uit The Sound of Music zometeen? Of doe je het muziekuurtje?
0: Ja, dan gaan we daar iets uit opzoeken. En dan horen we ook de stemmen natuurlijk van de acteurs van toen. Maar in dat museum waren ze er ook weer. Roger werd zelfs als eregast, dat is die Nederlander met die verzameling. Voor zijn verzameling werd hij bedankt.
3: Tot slot werd er een brief voorgelezen van iemand die niet aanwezig was. En dat was namelijk Julie Anderton, want die is nu 91. En Nicolas Hen, de acteur die Friedrich speelde, die las die brief voor. En toen kwam er een groot applaus. Nou ja, dat was het dan. Maar toen kwam de conservator nog aan het woord, Peter Hoestie. En die zegt, ja, we hebben nog een special thanks to our special guest, Roger Pluijm van de Netherlands.
0: Ja, dat was gisteravond op radio.

0: Dit is Flevoland.
1: Die kast die eronder hangen, liggen kleine uitwerpselen op, zeg maar. Dus je weet dat ze erin zitten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Is ook bewezen dat groen gelukkiger gezonder maakt.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is ook wel weer ontmoedigend om dat nieuws te krijgen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
5: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
7: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
8: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
9: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Bureau Gelijke Behandeling Flevoland wijt dalende homo-acceptatie aan social media. En bloemen- en plantentelers in Noordoostpolder zijn bang dat hun omzet terugloopt als de BTW omhoog gaat. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
11: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 8 uur.
12: Dooral Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
13: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europese totaalverbod.
12: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwols.
14: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
12: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de 954.000 euro opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ja, er staan toch flink wat meer files op deze dinsdagochtend. Dus je krijgt van mij de vertragingen vanaf 7 minuten. En dan begin ik op de A6 en Emmeloord-Muiden tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaart. Dus ben je een kleine 10 minuten langer onderweg. Geldt ook voor de A27 Almere-Gorkum. Dat is tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Ruim 10 minuten oponthoud op de A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Strand-Nulde. Van de snelweg naar de N50 Emmeloord-Zwolle. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Kleine 10 minuten. En de andere kant op, dus richting Kampen, ben je ook zo'n 10 minuten langer onderweg. Flitser is gemeld op de N50 bij Ens in beide richtingen bij 264,3. Dat is alles voor dit moment. Zometeen in Flevoland is wakker hebben we het onder andere over de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren.
10: Dat was gedaald, hè, zei de Universiteit van Utrecht.
15: Nou, dat is gedaald, gekelderd.
10: Oh, die moet het kelderen, ja, ja.
15: Nee, nou ja, van de jongens, nog maar 22% die zegt van, ja, dus, okay. dus prima.
10: Oké, 1 op de 5.
15: Vind ik toch echt wel zorgelijk weinig.
10: Dat is niet veel, meen.
15: Nee.
10: En we gaan op jacht in Zeewolde naar Vleermuizen.
16: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
17: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
18: Verlaag je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
19: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
20: Hey, Raymond!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
21: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
22: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
23: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ze zagen het teken, de dames en heren van de Zweedse band Ace of Base.
1: Het bureau Gelijke Behandeling Flevoland is zwaar teleurgesteld. Nu uit onderzoek blijkt dat de acceptatie van homo's onder jongeren sterk is gedaald. Middelbare scholieren in Nederland denken veel negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden.
0: De daling is het grootste onder jongens, van 40% naar 22%. Directeur Teunis Ruitenbuis van het bureau Gelijke Behandeling.
2: Ik was zelf wel een beetje dat ik dacht, dat is ook wel weer ontmoedigend om dat nieuws te krijgen. Wij werken zo hard, zeg maar, om juist het tegenovergestelde effect hiervan te bereiken. Ja, dan zakt de moed wel even in je schoenen als je dat dan hoort. Ja.
3: En wat schokte je het meeste?
2: Nou, de enorme verschuiving. Dus het is niet een beetje minder geworden of een beetje meer. Maar het is echt gehalveerd en echt met tientallen procenten afgenomen. Dat vind ik wel echt enorm.
3: Hoe denken jullie dat het komt?
2: Ik denk dat de invloed van sociale media hierin ook heel groot is. En dan met name ook de deregulatie van sociale media. Hè. Dus je kan erop zetten wat je wil en er wordt toch niet meer zo heel snel weggehaald. En jonge mensen zitten natuurlijk heel veel op sociale media. Ik denk de invloed van de manosfeer, ook daar, is heel groot en groeiend. En ik denk ook in de echte wereld, als je kijkt naar de politiek, dan denk ik dat dit ook een thema is wat heel sterk gepolitiseerd is.

0: ook terugkomt in een klas. En dat je leerlingen ook letterlijk meer tijd geeft eigenlijk om ergens over na te denken, erop te reflecteren, daarop te reageren. En daarbij willen we eigenlijk ook graag verder kijken dan alleen de leerlingen in de klas. En dus ook ouders erbij betrekken op een ouderavond. Hoe zitten die daarin op bepaalde thema's zoals racisme of seksuele diversiteit. Maar ook docenten, want die kunnen best wel eens handelingsverlegenheid ervaren. Dat ze denken, oh, net als de manosfeer is dan een relatief nieuw thema. En dat ze denken, ja, hoe ga ik daarmee om? Dus ja, ik zou ook willen oproepen voor mensen die voor de klas staan. Weet ons te vinden. Wij zijn een voorziening. Je kan ook een adviesvraag bij ons neerleggen. En niet alles hoeft geld te kosten. En wij denken graag met iedereen mee.
1: Zei Teunis Ruitenbuis van het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Verslaggever Marielle Bakker sprak met hem.

0: Eens in de zoveel tijd verblijft hij ons met nieuw materiaal. Douwe Bob en Note to Self.
1: Tijd voor het weer dan. Wouter van Beneweek, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe warm wordt het vandaag?
2: Nou, iets minder warm dan gisteren. Toen werd het op veel plaatsen toch wel een graad of 20. Nou, dat gaan we vandaag niet halen. En dat heeft te maken met vrij veel bewolking dat over onze regio trekt. Het zal niet de hele dag helemaal grijs zijn. Vanmiddag komt de zon ook af en toe even tevoorschijn. Maar ja, het ziet er over het algemeen toch wel redelijk bewolkt uit. Met heel weinig wind. Windkracht 1 tot 2 vandaag over het algemeen uit een westelijke richting. Nou, ook vanavond en vannacht blijft het dan rustig weer. Met vannacht vanuit het westen langzaam aan wat meer opklaringen. Temperaturen daarbij onder de bewolking niet veel lager dan 15 graden. Maar als het even wat breder opklaart, dan kan het afkoelen tot lokaal 12 of 13 graden. En nog steeds staat er maar heel weinig wind.
1: Juist, morgen

0: Krijgen we dan wat meer zon?
1: Ja, zeker. Morgen ziet er wat dat betreft veel zonniger uit dan vandaag. Vooral morgenmiddag. Wat hogere temperaturen ook. Zo'n 20 graden op veel plaatsen in onze provincie. Nou, uiteindelijk morgenavond trekt er dan een gebiedje met wat meer bewolking en ook enkele buien over. Dan denk ik dat de zwaarste buien over het noorden van Nederland gaan en onze regio wel missen. En de dagen daarna zien er eigenlijk heel mooi uit. De rest van de week is het droog. Met steeds meer zonneschijn en richting het weekend ook hogere temperaturen. Waarschijnlijk komen we dan zelfs een paar graden boven de 20 graden uit.
0: Nou, dat klinkt toch wel fantastisch. Ja. En durf je al te zeggen of dat na het weekend ook nog verder doorzet?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Volgende week kan er wel af en toe een enkele bui vallen. Maar over het algemeen hebben we met een zuidelijke wind te maken. Met de aanvoer van vrij warme lucht. En dat betekent dagelijks toch wel 20 graden of meer.
0: Heerlijk. Wouter, dank je wel.
1: Dan.
0: Ja, voordat het gemeentehuis in Zeewolde gerenoveerd kan worden, moeten eerst de beschermde vleermuizen uit het gebouw. En de verbouwing die begint volgend jaar.
2: Deze week worden er maatregelen getroffen om de vleermuisfamilies weg te krijgen.
3: Tijdelijke woningen.
4: Ja, klopt. Ja. Je moet ze verhuizen.
5: Naar tijdelijke woningen dus. Maar hoe krijg je 6 verblijven van 2 verschillende beschermde vleermuissoorten verhuisd?
4: Uiteindelijk lijkt het wel een beetje op een vleermuisglijbaan. Deze stappen nu dicht. En zometeen vanavond, als het weer goed is, dan kan een vleermuis door deze openstoot van naar buiten glijden. En omdat dit plastic bakje glad is, kunnen ze niet weer inkomen. En gaan ze andere plekken zoeken in die kastjes die we daar op hebben gehangen.
5: Een uitwijkmogelijkheid in deze nieuwe kasten. Maar waarom zien ze eruit als een soort dambord?
6: De reden dat ze zwart en wit afwisselend zijn heeft eigenlijk te maken met het creëren van microklimaten. Dus de ene zal iets heter worden dan de andere. Dan hebben vleermuizen ook nog keuze in welke ze eventueel willen gaan zitten.
3: Maar hoe weet je dan zeker dat ze daar naartoe gaan? Hoe kan je bijvoorbeeld zien dat ze daar daadwerkelijk al in zitten?
4: Dat is natuurlijk ook altijd de vraag van, gaan ze daar gebruik van maken?
5: En er is goed nieuws. Er zijn al vleermuizen verhuisd.
4: Die kasten die eronder hangen, liggen kleine uitwerpselen op, zeg maar. Dus je weet dat ze erin zitten. En soms zie je ze ook gewoon hier aan de muur hangen, die bij uitwerpselen of gewoon op de grond.

0: Zwart-wit, Frank Boeijer Groep. En we hebben nog wat berichten van buiten. Ik hoor geritsel. Wat
1: zeker. Ik ga sowieso nog even in de kranten kijken. Maar laten we eerst beginnen met de EU. Die waarschuwt voor het risico van brandstoftekorten. De Europese transportministers komen met die waarschuwing vanwege de spanningen, je begrijpt het al, in het Midden-Oosten.
2: Crude oil and jet fuel prices remain high. And we are start seeing again the risk of shortages.
1: Ondernemers zijn bezorgd over de hoge prijzen en ook boeren lijden onder de hoge dieselprijzen. En je snapt het al, hè. Als je naar de supermarkt gaat, ja, wordt ook weer duurder.
0: Wat moet je doen als je kind geen lucht meer krijgt of last heeft van koortstuipen? Nou, steeds meer ouders van jonge kinderen doen een EHBO-cursus. Van 9000 drie jaar geleden naar 15000 nu. En ook deze ouders deden mee aan zo'n cursus.
3: We wachten in februari ons eerste kindje. En we dachten toch van, ja, best wel handig om je nog wat voor te bereiden. En je weet nooit wat er gebeurt.
4: En ik heb nog niks gelukkig ernstigs meegemaakt. Maar als ik dit al hoor zo van vrouwen, dan denk ik van, oeh, er kunnen allemaal spannende dingen gebeuren. En ja, daar moet ik op voorbereid zijn.
0: Ja, de cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekeraar.
1: Nou, dat is toch weer mooi.
0: Ja, de ene wel en de andere niet.
1: Er moest zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat wil de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen. Nu zitten die stoffen in ongeveer een derde van het drinkwater, meldt Greenpeace.
5: Die openbare publieke meetgegevens van de 10 waterbedrijven in Nederland, die hebben wij eigenlijk inzichtelijk gemaakt. Dus wij vonden het belangrijk dat mensen kunnen zien wat er uit de kraan komt.
1: Ja, water dus. Maar vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de niveaus toch wel erg hoog. Hè, dus met PFAS. Mm-hmm. Maar je kunt gewoon kraanwater blijven drinken, hoor. Dat is gelukkig geen probleem.
0: Of koffie van zetten.
1: Ja, dat kan ook. Dat is allemaal mogelijk.
0: Had
1: ja.
0: je iets opmerkelijks gezien in de krant? Want ik hoor nog steeds af en toe wat geritsel.
1: Ja, ik noemde het al. Hè, dat, we hadden het natuurlijk met onze Sonny de Leeuw, de AI-deskundige uit Lelystad, over AI-zaken. En toen zag ik op de voorpagina van de Telegraaf hardlopen met AI, kan dat? En dan wordt een voorbeeld genoemd van een man die meedeed aan de Dam tot Damloop, dat is 16 kilometer. En die had Kloot opdracht gegeven om een trainingsschema te maken. En hij heeft die 16 kilometer in 1 uur, 4 minuten en 39 seconden gelopen. Dat is heel snel.
0: Dan.
1: En ik denk, dat 6 weken daarvoor had hij dat bedacht. En toen dacht ik, nou, dat kan niet. Ja, dat je in één keer 6 weken zo snel gaat. Maar daarna had ik even verder gelezen, het was al een heel ervaring over. Dus, maar ja, tuurlijk kan dat, hardlopen met AI. Maar ja, je kan schema's maken wat je wil.
0: Je moet er aan houden.
1: Precies dat.
0: Ja, en het moet ook lukken.
1: Dat ook dat.
0: Daar hadden ze de berichten van buiten Flevoland.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
9: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
10: Flevoland met het regionieuws.
11: Het bureau Gelijke Behandeling in Flevoland is teleurgesteld over de gedaalde homo-acceptatie. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. Directeur Teunis Ruitenbuis van het bureau wijst naar de social media.
12: Ik denk de invloed van de manosfeer, ook daar, is heel groot en groeiend. En ik denk ook in de echte wereld, als je kijkt naar de politiek, dan denk ik dat dit ook een thema is wat heel sterk gepolitiseerd wordt. En dat zou eigenlijk helemaal niet moeten, want het gaat om mensenrechten.
11: Voordat de renovatie van het gemeentehuis in Zeewolde kan beginnen, moeten eerst alle vleermuizen uit het pand. Via speciale uitvliegvoorzieningen kunnen de beschermde vleermuizen het gebouw verlaten, maar niet meer terugkeren. Er zijn tijdelijke kasten opgehangen waar de vliegende dieren vanaf nu kunnen wonen. En die kasten werken.
13: De kasten die eronder hangen liggen kleine uitwerpselen op, zeg maar. Dus je weet dat ze erin zitten. En soms zie je ze ook gewoon hier aan de muur hangen, die bij uitwerpselen of gewoon op de grond.
11: Als alle vleermuizen weg zijn, kan de verbouwing volgend jaar beginnen. Tegen een 23-jarige ex-militair uit Zeewolde is 240 uur werkstraf geëist, plus een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. Hij wordt verdacht van een reeks misdrijven zoals mishandeling, openlijk geweld, verboden wapenbezit en drugsbezit.
14: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Udenhout in Noord-Brabant is een auto vannacht gecrashed in de McDrive van een McDonald's. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De 3 inzittenden sloegen op de vlucht, 2 zijn er later alsnog opgepakt. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het specialistische gereedschap hebben dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. Op het Oktoberfest in München is een medewerker van een kermisattractie omgekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde. De inzittenden van die gondel bleven ongedeerd.
15: Goedemorgen, er staat een overwegend grijze dag op het programma in Flevoland. Heel af en toe kan de zon vanmiddag wel even doorbreken. Maar verder overheerst de bewolking en daardoor wordt het niet veel warmer dan een graad of 18. Nou, het is daarbij wel heel rustig weer met nauwelijks wind, windkracht 1 tot 2. En komend uit veranderlijke tot westelijke richtingen. Ook vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen bewolkt. Misschien dat het zuiden later met wat opklaringen te maken krijgt. En daar worden dan ook de laagste temperaturen verwacht met 11 of 12 graden. Onder de bewolking niet veel lagere minima dan een graad of 14. Nou, morgen moet de zon dan wel wat vaker tevoorschijn komen. Het wordt dan meteen ook een stuk warmer met zo'n 20 graden. En morgenavond kan er een enkele bui vallen.
16: Dinsdagochtend drukker op de weg. Dus je krijgt van mij de vertragingen vanaf 7 minuten. Anders is het een flink lange lijst hoor. Ik begin op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Blarikum en Naarden West ben je bijna een kwartier langer onderweg. Geldt ook voor de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. De A28, ook daar ben je zo'n kwartier langer onderweg. Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Strand-Dulde. En dan nog de N305 Dronten-Almere. Dat is tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde. En er is een flitser gemeld op de A27 bij Blarikum, Almere-Hilversum. Hectometerpaal 107,8. En de M50 bij Ens in beide richtingen bij 264,4. En zometeen in Flevoland is wakker. Hebben we het over bloemen en planten gaan duurder worden.
10: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Alex en Bridge to Your Heart.
1: Het is 7 minuten over 8:30. Leo, wanneer heb je voor het laatst bloemen gekocht voor je vrouw?
0: Vorige week zaterdag op de markt.
1: Op de markt?
0: Ja.
1: Oké, en wat was je toen kwijt?
0: Ja, dat was een tientje rond, maar ik moet wel zeggen...
1: Een tientje?
0: Ja, het is niet veel, hè?
1: En
0: een,
1: nee.
0: Oh,
1: ja?
0: Ja,
1: oh, dat
0: echt
1: wel.
0: Mooi, echt mooi. Ja, een mooie gemengde bos. Oh. Maar het was al een beetje op het einde van de markt.
1: Oh, dat doe je
0: niet dat ik daarop liep, want ik was eigenlijk op weg...
1: Hij begint zich ook meteen te verdedigen.
0: Ja, nee, ja. Nee, ik was eigenlijk op weg naar een onderdeel van opening van het culturele seizoen, Levenstart. Ja. En daar speelde een muziekgroep, die wilde ik horen.
1: Oh, okay.
0: En die speelde een beetje in de tweede helft van de middag.
1: Maar een tientje voor een flinke bos?
0: Dat was niet veel.
1: Oké. Okay,
0: tegenwoordig, hè?
1: Doe je dat vaker? Bloemenkopen voor je vrouw? Af en toe. Ja, ja. Maar wat is af en toe? Meer toe dan af?
0: Of nou, ik vind eigenlijk wel dat er vaak te vaak leeg staat. Dus dan er is enige verbetering.
1: Oh, er is verbetering mogelijk.
0: Maar ik vind het wel fijn dat die gevuld is. Ik vind het altijd wel gezellig staan.
1: Nou, ik hoop dat je vrouw luistert.
0: Dat kan best. Is dat op de werk?
1: No, weet je wat het vervelende is?
0: Nou
1: ja, het kabinet heeft gezegd... de BTW op bloemen en planten kan wel omhoog.
0: Goed,
1: flink ook, van 9% naar 21%. Nou, Tweede Kamer, Eerste Kamer, zo werkt dat natuurlijk. Die moeten dat nog wel mee instemmen, maar goed. De bloemensector, ja, die ziet erbij wel hangen natuurlijk.
2: Ja, dat was wel even schrikken. Wij wisten dit natuurlijk al wel wat langer, omdat de plannen bij het kabinet hier het al langer over speelden. En dit was dan ook niet een donderslag bij helder hemel, maar dit is wel schrikken dat ze het nu door willen gaan zetten.
3: Ja, wat betekent het voor jullie?
2: Dit zal toch wel wat omzetderving voor ons gaan betekenen. En hoeveel vind ik nog moeilijk te zeggen, maar... een groot deel van onze afzet, dat blijft in Nederland. En daardoor zal de consument gewoon 9% meer btw gaan doen en moeten betalen. En dat is de vraag of ze daartoe bereid zijn.
3: En het geldt niet alleen voor gewoon bloemen, maar het is heel breed, hè?
2: Bloemen, planten, ja. Wij kweken hier tuinplanten. En wij zitten nu nog in een btw-tarief van 9%. En die zal ook naar de 21% dan gaan.
3: Ja. Ja. Zal het sommige bedrijven de kop kosten? Wat denkt u?
2: Ja, dat vind ik heel lastig te zeggen. Ik denk bedrijven die heel gericht zijn op Nederland alleen als afzetmarkt. Daar zal het zeker omzetderving, een groot deel omzetderving gaan geven. En of dat de kosten de kop gaat kosten, vind ik lastig te zeggen.
3: Ja.
2: Voor ons is dat, we hebben een deel export ook naar verdere delen in Europa. Daar zal dus de btw verlegd worden. Maar onze afzet, 50% blijft in Nederland ongeveer. En dus zij zullen daar ook wel een stukje omzetderving van gaan krijgen.
3: Ja. En jullie kunnen niet deze tegenvaller eigenlijk in de prijs verwerken, dat de prijs hetzelfde blijft voor de consument?
2: Als wij nu nog extra verhogingen gaan doorvoeren, dan wordt het nog duurder voor de consument. En dan zijn we denk ik... dan zullen we nog meer omzetverlies gaan krijgen, omdat de consument dat niet meer gaat of kan betalen.
3: Dus jullie willen jullie prijs houden wat het is nu?
2: Ja, maar dat is. Wij rekenen altijd met een prijs exclusief btw. En in de winkel staat het altijd inclusief btw. En wij weten dus niet welke winkelprijzen er bij onze klanten in Nederland in de winkel staan.
3: En is het terecht? Want het is toch een soort luxe goed?
2: Ik vind het niet terecht. Wij vinden natuurlijk als eigenaren, ondernemers... Dat dit een eerste levensbehoefte is. Is ook bewezen dat groen gelukkiger, gezonder maakt. Dus ja, wij vinden het zeker niet terecht. En wij hopen hier ook nog wel dat het kabinet op andere gedachten te kunnen brengen.
1: Ja, dat was bloementeler Dirk van Diepen uit Mark Nessijs van Flevo Flora. En onze verslaggever Marielle Bakker die sprak met hem. We hadden het er in de studio hier zo nog even over. Want Daisy die zit hier ook in de studio. Die hoor je morgen op de radio. Jawel, nieuwe collega. Dus nou, dat is helemaal leuk. En Daisy, ik vroeg ook aan Daisy van... Goh, heb jij dan vaak bloemen thuis? Nee, want we hebben twee katten, die eten alles. Die eten bloemen.
0: Bijzonder ras.
1: Ik heb nog nooit gehoord van katten die bloemen eten. Maar nu dus wel. Dus
0: wel van beschadigingen aan allerlei producten in huis, maar nee.
1: Het zijn toch ook gekke beesten, hè, katten?
0: Ja.
1: Ik heb er ook één. Het is verschrikkelijk. Ik heb gisteren een deel thuis gewerkt.
0: Oh.
1: Dus ik moest even bellen met iemand van de gemeente Lelystad. En net op dat moment ging die kat van mij echt heel, heel luid mouwen. Dus dan, ja, ik denk, wat is het nou weer?
0: Die moet dan even naar buiten.
1: Ja, dan sta ik ook als een soort portier. Want je kent dat, hè? Dan zijn ze 5 minuten buiten, willen ze weer naar binnen. Dan zijn ze 2 minuten binnen, willen ze weer naar buiten. Je doet het ook allemaal, hè, voor die beesten.
0: En 's nachts? Is het de hele nacht buiten?
1: Nou, dat verschilt een beetje. Hangt een beetje af van de periode van het jaar. Zomers, dan kan ze hele nacht er weg zijn.
0: Ja, maar in de winter
1: wel. Dat is het echt 22,5 uur slaap op een dag. Ja, kijk, lekker hoor.
0: Dat is het leven.
1: Ja.
0: Zometeen hebben we nog 1 rubriek te goed in dit programma. Gisteren gemist. Wat hebben we gemist op radio en tv? Wat heb je voor ons in petto?
1: Nou, iets heel leuks. Het gaat over The Sound of Music. En jij hebt straks voor Flevoland Muziekland ook wel een muziekje daarbij gevonden.
0: Zeker, zeker.
1: Kijk er nu al naar uit.

0: Texas. Ella Langley, moet ik zeggen. Ja, het wordt geen Tennessee, maar het wordt Texas. En dat zingt dan een dame uit Alabama.
1: Ja, is toch fantastisch. Blijft kan dat allemaal mooi nummer.
0: Ja.
1: Nog wat zaken gisteravond op radio en tv. Nou, in Nieuwsuur, daar beginnen we mee, ging het over de sancties die de Amerikaanse president Donald Trump heeft voorbereid tegen het internationaal strafhof. Nou, die volgen nog. Het is nog niet bekend wat die sancties inhouden. Senator Tekke Panman schreef voor de Raad van Europa een rapport over het strafhof. Volgens hem hebben de aangekondigde sancties nu al grote gevolgen.
2: Ja, dat heeft nu op dit moment grote impact op de personen die er werken, met name rechters en openbaar aanklagers en hun familie. Dat zij beperkte toegang hebben tot financiële instellingen, tot hun bankaccounts en betalingsverkeer, maar ook verzekeringen.
1: Volgens Panman kan een blokkeermechanisme helpen.
2: Dat betekent eigenlijk dat alle sancties en bedreigingen van buiten de EU die betrekking hebben op instanties en bedrijven binnen de EU, dat die niet mogen worden uitgevoerd binnen de EU. Dus dan scherm je eigenlijk de organisaties en bedrijven scherm je daarvoor
1: af.
0: Ja.
1: Kwam er nog achteraan.
0: Maar die was er afgeknipt. Ja. Langs de lijnen omstreken, daar was te horen over The Sound of Music. Want in Salzburg is een museum geopend over de legendarische hitmusical uit 1965. Roger Pluijm die heeft een verzameling van 20.000 spulletjes. En een deel daarvan is terug te zien in Salzburg. En zijn verzameling die is erg breed.
3: 200 posters, honderden verschillende LP's, laserdiscs, beeldplaten, porseleinen, borden, talloze krantenknipsels, allerlei prullaria van souvenirdingen, cassettebandjes, cd's, noem maar op, alles wat je kan verzinnen.
0: Bij de opening waren ook acteurs aanwezig uit de originele film. Roger werd als eregast bedankt voor zijn verzameling.
3: Tot slot werd er een brief voorgelezen van iemand die niet aanwezig was. En dat was namelijk Julie Andrews, want die is nu 91. En Nicholas Hammond, de acteur die Friedrich speelde, die las die brief voor. En toen kwam er een groot applaus. Nou ja, dat was het dan. Maar toen kwam de conservator nog aan het woord, Peter Hoestie. En die zegt, ja, we hebben nog een special thanks to our special guest, Roger Pluijm van de Netherlands.
0: Roger Pluijm van de Netherlands.
1: Dat is toch geweldig.
0: Maar 20.000 dingetjes.
1: Ja, dat is wel vrij ongelofelijk. Ja, fantastisch. Ja. Ik vroeg jou eerder van, goh, dan is het misschien wel leuk om straks in Flevoland Muziekland een van die vele prachtige nummers te draaien uit The Sound of Music. Nou, die hoort dan straks, maar ik dacht misschien alvast even een klein stukje.
0: Je zit alleen maar mee te duinen.
1: Ja,
0: hè?
1: Ik vind het zo mooi.
0: Ja,
1: My Favorite Things.
0: Ja, het is een versie die is 4 jaar later uitgebracht dan het origineel. En straks hoor je daar meer over in Flevoland Muziekland. Dat gaan we doen tussen 9 en 11. Want Flevoland is wakker, is alweer voorbij. Iedereen is wakker, hoop ik.
1: Zeker. Morgenochtend dan zijn we er weer vanaf 6 uur scherp. Dan ben ik wel in de studio, maar sta ik een beetje aan de zijlijn, want ik heb haar naam al een paar keer genoemd. Dan zit Daisy hier.
0: Wat leuk.
1: Daisy, alvast heel veel succes. Dus extra reden om morgenochtend er om 6 uur al bij te zijn.

In Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Die kast die eronder hangen, liggen kleine uitwerpselen op, zeg maar. Dus je weet dat ze erin zitten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Is ook bewezen dat groen gelukkiger gezonder maakt.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is ook wel weer ontmoedigend om dat nieuws te krijgen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Boonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
6: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Okkersen en Schopadvocaten en ASF Fischer BV.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Vleermuizen moeten uit het gemeentehuis van Zeewolde en werkstraf geëist tegen ex-militair uit Zeewolde. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
10: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 9 uur.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewa Kiviet.
12: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
11: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
13: Ja, mooi. En vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
11: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan de files van deze dinsdagochtend. Het was een drukke ochtendspits. Er staan nog wat vertragingen op de A1 Amersfoort-Amsterdam voor Hilversum-Noord, 6 minuten. A9 Diemen-Amstelveen, 5 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunetten, dat is de langste, 13 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort voor Vathorst, 6 voor Nijkerk ook nog eens 6. N50 Zwolle-Emmeloord voor Kampen, 5 minuten. En de N707 Zeewolde richting Harderwijk voor aansluiting met de N302, 4 minuten langer. Onderweg. En de flitsers die zijn doorgegeven, ja, dat zijn allemaal van die controles of je je vrachtwagenbelasting wel hebt betaald. Zometeen in Flevoland Muziekland beginnen we met een fijn duet uit de jaren 70.
14: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl. www.ajax.nl.
15: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
18: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
19: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
20: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
21: Met Leo Schouwenaar.

Maar er zijn natuurlijk een heleboel liedjes die zijn ook daarna nog steeds populair gebleven en ingezongen door andere mensen uit die musical, The Sound of Music. De nieuwsaanleiding was natuurlijk dat er een museum in Salzburg daarover wordt opgericht of is geopend. Nou, dat is allemaal mooi. 4 jaar na het verschijnen van de musical, 1969, bracht Johnny Mathis een kerstplaat uit. En op die kerstplaat staat een van de liedjes uit de musical, My Favorite Things.

Jackson Browne en riep de hulp in van Clemens om op de saxofoon te spelen. En dat is heel verstandig, want het heeft leuk uitgepakt. En daarvoor hoorde je een hit uit 1969, My Favorite Things, van Johnny Mathis. En die nam die op en bracht die uit 4 jaar na My Sound, The Sound of Music. Kiek de Kiekendief, die is naar de kinderkliniek geweest. Daar loopt het project Music Kids. En bij Music Kids dan, zijn kinderen die moeten naar het ziekenhuis. Die krijgen een behandeling. Allemaal nare dingen natuurlijk. En dan is de afleiding is er van door muziek. En hoe mooi is dat? We zien een kindje zit op een roze stoel met een kleine gitaar. Diadeem in het haar heeft het meisje. En dat zijn zo'n beetje de ingrediënten die je kunt zien nu op televisie en op omroepflevoland.nl/kiek. En de vraag is dus, wat is het verschil tussen de linkerfoto en de rechterfoto? Zie jij het verschil? Dan mag je bellen 0320 28 50 50. En je mag het ook invullen op omroepflevoland.nl/kiek. Doe dat dan alsjeblieft voor 11 uur, want na 11 uur gaan we bekendmaken wat het verschil ook alweer was tussen de linker- en de rechterfoto. En onder de goede inzending gaan we dan mensen bellen in de uitzending vragen of ze hun of ze willen toelichten wat het goede was. En dan mag je daarna draaien aan het Rad van Fortuin.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
15: Voordat de renovatie van het gemeentehuis in Zeewolde kan beginnen, moeten eerst alle vleermuizen uit het pand. Via een speciale uitvliegvoorziening kunnen de beschermde vleermuizen het gebouw verlaten, maar niet weer terug. Er zijn tijdelijke kasten opgehangen waar de vliegende dieren vanaf nu kunnen wonen. En die kasten werken.
16: De kasten die eronder hangen liggen kleine uitwerpselen op, zeg maar. Dus je weet dat ze erin zitten. En soms zie je ze ook gewoon hier aan de muur hangen, die uitwerpselen, of gewoon op de grond.
15: Als alle vleermuizen weg zijn, kan de verbouwing volgend jaar beginnen. Tegen een 23-jarige ex-militair uit Zeewolde is 240 uur werkstraf geëist. Plus een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. Hij wordt verdacht van een reeks misdrijven, zoals mishandeling, openlijk geweld, verboden wapenbezit en drugsbezit. Een man van 56 uit Zwifterband krijgt 2 jaar extra TBS omdat behandeling niet blijkt te werken. De rechter is bang voor herhaling. Ruim 20 jaar geleden vergreep de man zich aan 2 broertjes die toen 12 en 14 waren. De TBS'er gaat nu naar een nieuwe kliniek die hem misschien kan helpen. Meer nieuws op de app.
17: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het specialistische gereedschap hebben dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. In Udenhout in Noord-Brabant is een auto vannacht gecrashed in de McDrive van een McDonald's. Dat gebeurde na een politieachtervolging. De 3 inzittenden sloegen op de vlucht. 2 zijn later alsnog opgepakt. Ouders met jonge kinderen doen vaker een EHBO-cursus. Het aantal cursisten nam de afgelopen 3 jaar toe van 9.000 tot 15.000. Ouders willen vooral weten wat ze moeten doen als er iets misgaat met hun kind. Bijvoorbeeld bij een bloedende wond of bij koortsstuipen.
18: Goedemorgen, er staat een overwegend grijze dag op het programma in Flevoland. Heel af en toe kan de zon vanmiddag wel even doorbreken. Maar verder overheerst de bewolking en daardoor wordt het niet veel warmer dan een graad of 18. Nou, het is daarbij wel heel rustig weer met nauwelijks wind, windkracht 1 tot 2. En komend uit veranderlijke tot westelijke richtingen. Ook vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen bewolkt. Misschien dat het zuiden later met wat opklaringen te maken krijgt. En daar worden dan ook de laagste temperaturen verwacht met 11 of 12 graden onder de bewolking. En niet veel lagere minima dan een graad of 14. Nou, morgen moet de zon dan wel wat vaker tevoorschijn komen. Het wordt dan meteen ook een stuk warmer met zo'n 20 graden. En morgenavond kan er een enkele bui vallen.
15: Dankjewel Wouter. De ochtendspits is bijna voorbij. A27 Almere-Gorkum nog. Voor Rijnsweert nog 8 minuten. En de A28 Zolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Knoopend Hoevelaken. 7 minuten langer onderweg. Dat is alles. Flevoland Muziekland gaat verder met een dikke nummer 1 uit 1997.
19: Goedemorgen.

ook zo leuk? Of Goldenering? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriet.

0: Red Domino, Blueberry Hill. Daarvoor die...
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Die grote nummer 1 heet, wou ik zeggen, daarvoor Eternal and I Wanna Be The Only One. Stond weken toen nummer 1 in 1997. Maar in deze rubriek gaan we terug naar een ander jaar. En dit uur terug naar 1993. En volgende uur ook weer een liedje uit die hitlijsten van toen. En daarin kun je zien dat er een heel populair programma op RTL 4 bezig was. Het spijt me, want de titelsong van Anita Meijer... die stond toen ook in de Nederlandse hitparade. Maar ik heb gekozen voor een andere. Ik heb gekozen voor de Bee Gees. Die hadden toen een grote hit met Paying the Price of Love. Lekkere disco van de Bee Gees. Alleen het intro is al leuk.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 93.

uit Noorwegen, de Bauza. En je hoorde een grote hit, Magnetic. En daarvoor, ja, dat is mijn keuze uit de hitlijst van toen. Uit precies dezelfde week, maar dan 1993. The Bee Gees and Paying the Price of Love. En dan voor de zekerheid nog even voor de televisiekijkers die radio luisteren via de tv. Dat kan

Muziek maken met z'n allen. Zij heeft een diadeem en zit op een roze stoel. Achter haar staat een grote versterker. Ja. En in haar hand heeft ze een kleine gitaar. Wat is het verschil tussen de linker en de rechter foto? Als jij het ziet, dan mag je bellen. 0320 28 50 50. Je mag het ook invullen op omroepflevoland.nl/kiek. Daar kun je de foto eindeloos lang bekijken. En de komende minuten is die ook op televisie te zien en op de radio. The Human League. And Human League.

Tinto de Verano staat op het bestellijstje van Joey Nicola. En daarvoor The Human League met Human. Ja, de goede antwoorden die stromen binnen bij Kiek de Kiekendief. Connie uit Almere heeft het goed gezien. Annemieke uit Almere. Annemarieke, moet ik zeggen, uit Almere. Die heeft het ook al goed gezien. En Wil en Wim, ook beide uit Almere, die hebben het gezien. Wat er veranderd is op de foto van Kiek de Kiekendief staat op omroefleveland.nl/kiek. En graag voor 11 uur je goede of je foute uitzending inzenden. En dan mag je zelf weten, maar stuur wat in. Straks nog een uurtje Flevoland Muziekland. Dan met Roy Blokzijl. Ik laat je achter met deze gouden oude disco-stap.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dat gaat zo werkt niet. Ik wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.
3: Dit is Flevoland.
4: Die kast die eronder hangen liggen kleine uitwerpselen op, zeg maar. Dus je weet dat ze erin zitten.
3: Ook dit is Flevoland.
5: Is ook bewezen dat groen gelukkiger, gezonder maakt.
3: En dit is ook Flevoland.
6: Dat is ook wel weer ontmoedigend om dat nieuws te krijgen.
3: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Memo-reclame, Kalina Inc. en Fotostudio Wiert.
8: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
9: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
10: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Vleermuizen moeten weg uit het gemeentehuis van Zeewolde en werkstraf geëist tegen ex-militair. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 10 uur.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen.
13: Dit is het nieuws op Urk FM.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op RUK FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd, ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij 1 graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM. I will survive without you.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: RUK FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit zijn zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoge beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM houdt.

0: Weekend. Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op RUK FM.

0: Nieuws op Urk FM.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
2: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
1: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. Een meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
3: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
1: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.

goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Soort Radio. Hier te beluisteren bij Urk FM. Mijn naam is Jacob Jurian van den Berg. En tot 10 uur vanavond kun je luisteren naar je favoriete gospelprogramma. Met vanavond in de show artiest van de maand voor King en Country. Een nieuwe editie van de Salt Radio Top 5. We gaan vanavond weer luisteren naar Believers met More Like You in de maandplaat. En met Bijbelstart gaan we verder met onze Bijbelstudie omtrent het Lucas-evangelie. Vanavond kijken we naar Lucas 2. Maar we beginnen deze avond met muziek en doen we vanavond met Big Daddy Weave en Barlow Girl. You're worthy of my praise. Tot 10 uur is dit Salt Radio.

0: Salt Radio.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
2: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Salt Radio.
4: Hey guys, it's Ellie Limebear here.
1: Salt Radio.
5: Urk FM.
6: We believe.

En dat was Ellie Lijnberg. Je hoort het nummer Find Me at Your Feet. Hier bij Salt Radio bij Urk FM. We gaan door met de artiest van de maand. En deze maand is dat voor King en Country. Zoals je ons gewend bent, ga je vanavond weer 3 nummers horen van deze band. Vanavond gaan we luisteren naar de nummers Light It Up, The Proof of Your Love en Missing. Artiest van de maand in september 2026 voor King en Country.

Salt Radio Top 5. En staat de muziek voor je klaar van onder andere Ellie en Rickert. Maar eerst gaan we luisteren naar andere muziek. We gaan luisteren naar opwekking 636. Alleen een God als u.

0: Ellie Rickert een huis om in te schuilen. En we gaan langzamerhand richting de klok van 20:30. Dat betekent dat het tijd geworden is voor...
1: De 5 populairste tracks van dit moment. De Salt Radio Top 5.
0: Ja, wat zijn de 5 populairste nummers van dit moment? Wat is de Salt Radio Top 5? We gaan gelijk beginnen met de nummer 5 van deze week. Toby Mac en Dio met Lord, It Feels Good.
1: De Salt Radio Top 5. Nummer 5.

0: perfectly.
1: En dat was de nummer 2 van deze week in de Salt Radio Top 5. Je hoorde Micah Tyler en Colton Dixon met Perfectly. Zometeen de bekendmaking van de nummer 1 van deze week. Maar eerst nog een korte terugblik op de nummers 5 tot en met 2 van...
2: De 5 populairste tracks van dit moment. De Salt Radio Top 5.
1: Met op nummer 5 Toby Mac en Gio met Lord, It Feels Good. Op nummer 4 zien we deze week Jon Reddick met Holding On, Praise God. Op 3 zien we Phil Wickham en Crowder met It Really Is Amazing Grace. En dat betekent automatisch dat we deze week een nieuwe nummer 1 hit hebben. Want afgelopen weken stond dit nummer op nummer 1. Op 2 zien we deze week Micah Tyler en Colton Dixon met Perfectly. Ja, en dan natuurlijk nu de grote vraag. Wie staat er deze week nieuw op nummer 1 in de Salt Radio Top 5? Op nummer 1 daar vinden wij Matt Maher met Gonna Be Alright.
2: De Salt Radio Top 5. Nummer 1.

Who Do You Love? Je hoorde de Worldwide Metsenstrijp. Straks na het nieuws van 9 uur, dan gaan we luisteren naar onder andere de maandplaat. En deze maand is dat More Like You van Believers. En in onze Bijbelstudieserie Bijbelstart gaan we verder kijken naar het Lucas-evangelie. Vanavond kijken we naar Lucas 2. Dat dus allemaal straks na het nieuws van 9 uur. We gaan eerst nog lekker luisteren naar muziek. We gaan luisteren naar Ruben van Twillert en Marien Albracht met Koninkrijk Komen.

0: Salt Radio.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. De rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
3: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
2: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedenavond. Salt Radio.

En dat was Sela. Je hoorde Opgestaan. Hier bij Stadradio bij Urk FM. Welkom terug bij alweer het laatste uur van deze uitzending. En zometeen gaan we luisteren naar de maandplaat. En deze maand is dat More Like You van Believers. En in onze Bijbelstudiereeks Bijbelstart kijken we de komende weken naar het Bijbelboek Lucas. Daarover later meer. Eerst gaan we luisteren naar muziek. We gaan luisteren naar Stars Go Dim. Dit is Get Over It.

dat was Esmee Romein met Joy. Hier bestaat radio bij Urk FM. En het is tijd geworden voor de maandplaat. En deze maand is dat More Like You van Believers.

En dat was Live at Opwekking nummer 105. Blessed be your name. En daarvoor de maandplaat Believers met More Like You. De komende tijd kijken we met onze Bijbelstudieserie Bijbelstart naar het Lucas-evangelie. Vanavond aan de beurt Lucas 2. En de uitzending van vanavond is getiteld Grieks perspectief.

Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaan we aan de slag met Lucas 2. En ik lees vers 1 tot en met 24. Ik lees voor uit de Basisbijbel.

0: Lucas 2 en ik lees vers 1 tot en met 24. In die tijd wilde de Romeinse keizer Augustus laten tellen hoeveel mensen er in zijn hele rijk woonden. Daarom gaf hij het bevel dat iedereen zich moest laten inschrijven. Dit gebeurde voor de eerste keer in de tijd dat Quirinius bestuurder was van Syrië. Om geteld te worden, moesten de mensen naar de stad gaan waar hun familie oorspronkelijk vandaan kwam. Daar moesten ze zich laten inschrijven. Ook Jozef ging op reis. Hij reisde van de stad Nazareth in Galilea naar Bethlehem in Judea. Dat was de stad waar vroeger koning David geboren was. Jozef was namelijk uit de familie van koning David. Daar moest hij zich laten inschrijven, samen met Maria, met wie hij was verloofd. Maria was in verwachting. Toen ze daar waren aangekomen, werd het kind geboren. Het was haar eerste kind, een zoon. Maria wikkelde hem in een doek en legde hem in een voerbak van de dieren. Want in de herberg was voor hen geen plaats. Diezelfde nacht waren er buiten de stad herders in het veld. Ze hielden de wacht bij hun schapen. Plotseling stond er een engel van de Heer God bij hen. De stralende aanwezigheid van God was om hen heen. Ze schrokken hevig en waren bang. Maar de engel zei tegen hen: "Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Dat goede nieuws is voor het hele volk. Vandaag is in de stad waar vroeger koning David geboren is, de Messias geboren. Hij is de redder, de Heer. Dit is voor jullie het teken dat het waar is wat ik zeg. Jullie zullen een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt." Plotseling waren er bij de engel nog heel veel meer engelen. Ze prezen God en zeiden: "Prijs God in de hoogste hemel. Vrede op aarde voor de mensen waar God blij mee is." Toen gingen de engelen naar de hemel terug. De herders zeiden tegen elkaar: "Kom, we gaan naar Bethlehem. We gaan kijken naar wat de Heer God ons heeft verteld." Ze gingen haastig op weg. En ze vonden Maria en Jozef en het kind dat in de voerbak lag. Toen gingen ze aan iedereen vertellen wat de engel hun over dit kind had gezegd. Iedereen was erg verbaasd over hun verhaal. Maria onthield alles wat ze hadden verteld en dacht erover na in haar hart. De herders gingen terug naar hun schapen en prezen en dankten God voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Alles was zoals de engel tegen hen had gezegd. Toen het kind 8 dagen oud was, werd het besneden en kreeg het de naam Jezus. Dat was de naam die de engel had genoemd nog voordat Maria in verwachting raakte. Maria en Jozef deden alles wat volgens de wet van Mozes moet gebeuren als er een kind is geboren. Daarna namen ze hem mee naar Jeruzalem om hem naar de Heer God te brengen. Want in de wet staat: "Elke eerste zoon en elk eerstgeboren dier is voor de Heer." Ook gingen ze, zoals dat moet van de wet, het offer brengen: een paar tortelduiven of 2 jonge duiven.
1: Elk Bijbelboek is geschreven in een specifieke tijd, plaats en cultuur. En elk boek heeft een specifiek doel. Lucas schreef dit evangelie vanuit een Grieks perspectief en laat ons Jezus als de Zoon van God zien. De Griekse cultuur werd door God gebruikt om de wereld op de komst van Jezus voor te bereiden. Historisch gezien gebruikte God Alexander om het evangelie te verspreiden. Hij liet wegen aanleggen waarover men het goede nieuws ging brengen, met Grieks als voertaal, de taal die de meeste mensen in de wereld begrepen. Precies op het juiste moment, voor de geboorte van Jezus, kondigde het Romeinse Rijk een belastingstelsel aan. Caesar Augustus ondertekende een belastingaanslag, die een jong stel ertoe bracht om van Nazareth naar Bethlehem te reizen, de stad van hun voorvader David. De baby die de vrouw in haar buik droeg, was de Zoon van God. Niemand vereert of betaalt vandaag belasting aan Caesar Augustus, maar miljoenen aanbidden Jezus nog steeds als redder van de wereld. In de lente van dat jaar, terwijl herders naar hun schapen in de velden keken, verschenen engelen aan de nachtelijke hemel en zongen de herders toe dat hun Messias was geboren. Jezus had in grote kracht en heerlijkheid kunnen komen, zoals hij de volgende keer zal doen. Maar op die avond kwam hij op de zwakste manier, als een baby. De eerste bezoekers van Jezus waren arme herders. Zoals voorgeschreven in de Joodse traditie namen Maria en Jozef de 8 dagen oude Jezus mee naar de tempel om te worden besneden. Volgens de wet van Mozes brachten ze 2 duiven, een offer van arme mensen, om aan de Heer te offeren voor Maria, die na de bevalling als onrein werd beschouwd. In de tempel ontmoetten zij de oude Simeon. De Heilige Geest had hem beloofd dat hij de redder van God zou zien voordat hij stierf. Toen Simeon Jezus in de armen van zijn moeder zag, wist hij dat hij de heiland van de wereld zag. 6 maanden voordat Jezus werd geboren, startte het leven van Johannes de Doper. Maar hij was gebonden aan een specifieke tijd in de geschiedenis. Voor sommigen was Johannes net als een Elia, een markant persoon. Eigenaardig, ongeschoren en ruig, en hij droeg kamelenharen kleding. Hij is de laatste profeet die het Oude Testament uitwandelt. Hij wordt op dezelfde manier ontvangen als vele profeten. Uiteindelijk zal hij ter dood worden gebracht. Johannes predikt de bekering. Vandaag verkondigen we de genade van God. Maar als je Gods genade ontvangt en je tot hem keert, dan ga je je van je zonde afkeren. Als je je niet van je zonde afkeert, ben je niet echt tot God gekeerd. Bekering is betrokken bij de redding. Maar vandaag is Gods boodschap: geloof in de Heer Jezus Christus en u zult gered worden. Johannes trok alleen al door zijn verschijning de aandacht van mensen. Sommigen keerden zich tot God en anderen spotten met hem en liepen weg. Niemand kan de boodschap van redding horen en neutraal blijven. Niet reageren is ook een keuze.

In de vorige uitzending hebben we hoofdstuk 1 van het Lucas-evangelie behandeld. En we hebben toen gekeken naar wat achtergrondinformatie over de schrijver, het evangelie zelf en de thema's die erin behandeld worden. Lucas was dokter van beroep. Hij schrijft veel over ziektes en diagnoses en is gewend om dingen goed uit te zoeken voor hij zelf een conclusie trekt. Lucas reisde een poosje met Paulus mee en hij was een Griek. Hij is de enige schrijver die geen Jood is. Hij kwam uit Antiochië en is waarschijnlijk tot geloof gekomen toen Paulus daarover Jezus vertelde. Lucas is dus ook geen ooggetuige geweest van Jezus. Hij heeft alle verhalen bij andere mensen nagevraagd. 9 hoofdstukken die Lucas wel beschrijft, worden niet beschreven in de andere 3 evangeliën. In het eerste hoofdstuk van dit evangelie hebben we gekeken naar de bijzondere gebeurtenis van Zacharias. Hij was in de tempel en mocht door loting precies die ochtend in de tempel dienen. Gabriel, een engel van God, brengt hem de boodschap dat na lang wachten zijn vrouw Elisabeth zwanger zal worden. Elisabeth en Zacharias zijn gelovige mensen, maar ondertussen al erg oud. Menselijk gezien is het onmogelijk om nog zwanger te raken. En als de engel dit aan Zacharias vertelt, dan lezen we ook dat Zacharias het eigenlijk niet kan geloven. En vanwege zijn ongeloof kan hij niet meer praten tot zijn zoon geboren is. En daarnaast kiest God ook nog de naam uit die Zacharias en Elisabeth aan hun zoon moeten geven. Johannes gaat hij heten. Niemand in de familie heet zo. En we lezen dan ook dat na 8 dagen na de geboorte Elisabeth zegt dat hun zoon Johannes gaat heten en dat de familieleden en buren zeggen dat niemand in hun familie zo heet en dat het dus wel een beetje gek is om hun zoon zo te noemen. En op dat moment zegt Zacharias dat het inderdaad zo is dat hun zoon Johannes gaat heten. Dan komt zijn stem weer vrij. En we lezen dan dat Zacharias profeteert over zijn zoon en de komende Messias. Hij weet dat zijn zoon profeet genoemd zal worden van de Allerhoogste God. Hij weet dat zijn zoon aan het volk gaat vertellen hoe ze gered kunnen worden. En ook hoe ze vergeving kunnen krijgen voor hun ongehoorzaamheid aan God. Omdat onze God goed en vriendelijk is, zegt Zacharias. Hij is ons niet vergeten. En hoofdstuk 1 sluit af met de woorden dat het kind opgroeide en steeds meer vervuld werd met de Heilige Geest. Johannes leefde in de woestijn, tot op de dag dat hij in Israël over God begint te spreken. En dan komen we dus bij hoofdstuk 2. En daar staat boven de geboorte van Jezus. Dit verhaal wordt vaak gebruikt tijdens de kerstvieringen. Het is een uitgebreid verhaal en het is niet alleen chronologisch verteld, maar ook echt op een hele mooie verhalende manier verteld. En we lezen over de geboorte van Jezus. Over Jozef en Maria die op reis waren van Nazareth naar Bethlehem. Want dat was de stad waar vroeger koning David geboren was. En Maria was een jonge vrouw uit Nazareth. Ze had het unieke voorrecht om moeder te zijn van de Zoon van God. En ik denk dat overal ter wereld de moeders wel de pijn en de vreugde van haar moederschap kunnen begrijpen. Heb jij er wel eens over nagedacht dat Maria de enige mens is die bij de geboorte van Jezus aanwezig was, maar ook getuige was van zijn dood? Hij kwam in haar armen als een hulpeloos babytje. Maar ze zag hem sterven als haar verlosser. Tot aan de komst van Gabriel verliep het leven van Maria gewoon zoals ze zich waarschijnlijk had voorgesteld. Ze was onlangs verloofd met de plaatselijke timmerman Jozef. En ze bereidde zich voor op haar leven als getrouwde vrouw. Het was gebruikelijk dat er tussen de verloving en het trouwen nog ruime tijd zat. In die tussentijd zorgden de mannen ervoor dat het huis compleet was. Tot het huwelijk sliepen de twee verloofden niet met elkaar. En daarom zal het voor Jozef ook een behoorlijke schok geweest zijn als hij erachter komt dat Maria zwanger is. Maar hoe denk je dat het voor Maria is? Ik ben zelf opgegroeid in een klein dorp. En als ik niet weet wat ik aan het doen ben, dan kan ik het altijd wel een ander vragen, zo grap ik altijd. Want er is altijd wel iemand die alles in de gaten houdt.
Ik hoop dat Maria, net als ik, eigenlijk niet zo beïnvloedbaar is over wat anderen wel niet van ons denken. Nazareth was natuurlijk ook een klein dorp en ongetwijfeld zal de zwangerschap van Maria een hoop stof hebben doen opwaaien. Ik denk dat ik me rot geschrokken was als er ineens een engel achter me stond. En toch, daarna hoort ze het nieuws dat misschien wel iedere vrouw uit die tijd graag had willen horen. Haar kind zou de beloofde Messias zijn, de redder die God beloofd had. En ik vind het zo bijzonder aan Maria. Zij twijfelt niet aan de boodschap. Ze vraagt zich wel af hoe ze zwanger zal raken. Maar dat het zal gaan gebeuren, daar twijfelt ze niet aan. En dat is ook behoorlijk leerzaam. Want wij snappen niet altijd hoe iets gebeuren gaat. En soms is het dus ook erg moeilijk om te geloven wat God ons vertelt. En toch, ook al snappen we niet precies welke stappen we zullen moeten gaan zetten, ik weet zeker dat als we vast blijven houden aan dat wat God ons vertelt, dat we die stappen stap voor stap kunnen zetten. Later kunnen we ook uit het vreugdelied van Elisabeth opmaken hoe goed Maria God kende en dat haar gedachten vol waren van de woorden uit het Oude Testament. Toch zit er weinig pracht en praal in dit hele verhaal. Jezus wordt geboren in een stal. Hij ligt in een voederbak en wordt gewikkeld in doeken. Geen groot paleis, geen gouden bedje. Eenvoud in armoede. En het verhaal wordt nog bijzonderder als we vervolgens lezen over de herders. Herders waren toen de tijd niet echt hele geliefde mannen. Het waren ruwe mannen. Logisch, want ze moesten met hun blote handen vaak ook hun schapen verdedigen. Maar aan hen wordt als eerste verteld dat Jezus is geboren. En dan niet zomaar door een simpele boodschapper. Nee, door een engelenkoor. De herders waren bang, maar hun angst verandert al snel in blijdschap als de engelen de geboorte van de Messias aankondigen. En wat ik dan zo mooi vind, is dat ze zich eerst haasten om het kind te zien. En daarna gaan ze het overal vertellen. Stoere mannen, helemaal in de ban van een kleine baby. En toch is het wel symbolisch voor het geloof in Jezus. Eeuwenlang hadden de Joden gewacht op de geboorte van Jezus. En toen hij eindelijk kwam, werd het als eerste verteld aan eenvoudige herders. Het goede nieuws van Jezus is dat hij voor iedereen gekomen is. Of je nou rijk bent of juist arm, of je nu hoge aanzien hebt of juist helemaal niet. Het enige wat je hoeft te doen is een nederig hart te hebben om hem te aanvaarden. Wie je ook bent, wat je ook doet, Jezus wil jouw leven binnenkomen. En dan heb je dus niet hele bijzondere kwaliteiten nodig. En je hoeft jezelf ook niet in te kopen. Jezus aanvaardt jou zoals je bent, met alles erop en eraan. Niet alleen de leuke dingen, maar ook de minder leuke dingen. Joodse gezinnen kenden een aantal tradities na de geboorte van een baby. Allereerst de besnijdenis. Elke jongen werd op de 8e dag na de geboorte besneden en ontving dan zijn naam. De besnijdenis was voor de Joden een teken dat ze uit alle volken apart gezet waren. En op die manier hadden zij dus een unieke relatie met God. En de 8e dag was heel erg belangrijk, omdat precies op die dag, op wonderlijke manier, het bloed sneller stolt. God heeft het menselijk lichaam zo gemaakt dat dat precies de beste dag is om een jongen te besnijden. Vervolgens moest de eerste zoon worden ingelost. Als een zoon ongeveer een maand oud was, werd hij opgedragen aan God. Die plechtigheid hield ook in dat het kind van God werd teruggekocht door middel van een offer. En dat werd dus inlossen genoemd. Zo lieten de ouders weten dat het kind aan God behoort en dat God degene is die alle macht heeft om het leven te geven. Als derde was er nog een ritueel van de reiniging van de moeder. 40 dagen na de geboorte van een zoon en 80 dagen na de geboorte van een dochter was de moeder ritueel onrein. En ze mocht dan dus de tempel niet binnengaan. Aan het einde van deze tijd
moesten dan de ouders een lam als brandoffer brengen en een duif als zondeoffer. De priester offerde deze dieren en verklaarde daarna de moeder rein. Als een lam te duur was, mochten de ouders ook twee duiven meenemen. En dat is wat Jozef en Maria deden. Het is bijzonder dat Jozef en Maria weten dat hun zoon de zoon van God is. En toch voeren ze al deze plechtigheden volgens de wet van God uit. En daarmee laten ze zien dat Jezus niet boven de wet staat. Nee, integendeel. Hij volgde de wet volledig en daardoor vervulde hij hem. In de volgende uitzending gaan we het hebben over Lucas 3 en 4. Wil je vast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl/bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik je een hele goede en gezegende dag toe.

Dit was Bijbelstart, een programma van TWR. Het is gebaseerd op het Amerikaanse programma Through the Bible, ook wel TTB genoemd. En deze uitzending is een samenvatting van 2 afleveringen. Wil je meer weten? Ga dan naar ttb.org of ga naar twr.nl/bijbelstart.

En met opwekking 639 komen we langzamerhand aan het einde van deze uitzending van Stad Radio. Je hoorde Ik heb u lief. Wat had deze uitzending hier vanavond allemaal te bieden? Artiest van de maand voor King en Country. Je hoorde een nieuwe editie van de Salt Radio Top 5, waarin we hebben geluisterd naar de 5 populairste christelijke nummers van dit moment. Met deze week nieuw op nummer 1 van 4 gestegen naar de eerste plek, Matt Maher met Gonna Be Alright. Verder hoorde je vanavond de maandplaat. En deze maand is dat More Like You van Believers. En dat schrijf je als B-L-V-R-S. En in onze Bijbelstudieserie Bijbelstart kijken we de komende weken naar het Lucas-evangelie. Vanavond aan de beurt Lucas hoofdstuk 2, getiteld Grieks perspectief. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze uitzending? Dan kun je ons altijd een e-mail sturen. En dat kan naar saltradio@urkfm.nl. Maar je kan natuurlijk ook altijd een berichtje achterlaten op een van onze social media kanalen. Facebook is facebook.com/saltradio. En Instagram saltradio_urk.fm. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dezelfde tijd, dezelfde zender. En wij gaan er vanavond uit met Eveline Cocu. Het slotnummer van vanavond is I Bless You. Tot volgende week.

0: Salt Radio.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
3: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar ook de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
2: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In de verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloe met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je. Waar

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: queen. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire